0: Ontwerpen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
1: Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
2: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale TV of nostalgie.plus.
3: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig,
1: Sjaan. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Vrouwies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Pinkstermaandag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promokoken.
15: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
13: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
15: Tartaratata.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: En het is maandagochtend, maar eentje zonder haast. Want het is Pinkstermaandag, de zon is er ook al bij. En de beste classics ook natuurlijk, want daarvoor ben je hier. Goedemorgen, word zo meteen wakker met Barry White. Maar ook de Beatles staan al klaar.
17: Your golden years, nostalgie plus.
16: Het is 7:02, dit is het nieuws met Fraukje Kaljon. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Child Focus laat alarm nu steeds meer jongeren weglopen van huis of uit jeugdinstellingen. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Een stijging van bijna 20% tegenover het jaar voordien. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen, omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Want weglopen is een signaal dat ze hulp nodig hebben. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd na de zware Russische luchtaanvallen op het land. Daarbij vielen zeker 4 doden en 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie in de hoofdstad Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een gepast en sterk antwoord van de Verenigde Naties tegen Rusland. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel uitbundig gevierd. Het won op de laatste speeldag ook nog met 5-0 van AA Gent. Het feest barstte helemaal los. Voor doelman Simon Mignolet was het een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van de supporters en de spelers vormden ook een erehaag. En ondanks de nederlaag van Gent maakt het wel nog kans op Europees voetbal. Het speelt daarvoor barrages tegen Racing Genk. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 31 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.
19: De Good Morning Show met Tony Talboom.
20: I've heard people say that too much of anything

0: Paul McCartney, die zingt hier Blue Suburban Skies, blauwe lucht. Maar die hebben wij ook vandaag. Hè. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Tony.
0: Dag. Ja, blauwe lucht. Niet alleen vandaag misschien.
1: Nee, zeker. Ja, nee. We zitten echt in een zomerse setting op onze weerkaarten. Die kleuren trouwens alsmaar roder en roder. Ook vanmiddag is dat opnieuw het geval. Straks temperaturen in de buurt 28, 29 graden. Dat betekent dat een lokale 30 in de provincie Limburg niet is uitgesloten. Voorts staat er amper wind en hierdoor zal de zeebries ook wat minder zijn vanmiddag op het strand, dus ook wel 25, 27 graden. Ja, en het weerbeeld zelf is echt om u tegen te zeggen. Die blauwe luchten, veel, heel veel zon, met amper of zelfs helemaal geen enkel wolkje.
0: Ja, goed hydrateren en smeren, dus dat is vandaag de boodschap.
1: Ja, en genoeg drinken, dat ook. En die Goed Nieuws Show, die gaat morgen gewoon verder. Het wordt echt puffen op het werk, op school of gewoon ja, gezellig op een terrasje bij zelfs 31, wie weet, in de Kempen 32 graden. Uitgesproken zonnig zomerweer. Woensdag komt er wat meer wind te staan. Die blaast uit het noordoosten. Dat zorgt voor een beetje afkoeling. Meer dan welkom bij nog altijd een overheerlijke 25 graden. En ook donderdag, vrijdag en zaterdag worden gewoon zonnige en warme zomerdagen. En we gaan dan opnieuw vlot boven 25 graden.
0: Ja, Erwin, mij hoor je niet klagen hoor. Als we nu gewoon de rest van de week, iedereen, heel België, de rest van de week ook eens vrij neemt. Is dat geen goed idee?
1: Ik denk dat mijn directeur op school daar niet mee gaat kunnen lachen.
0: Ach, voor één keer, zeg. Kom aan.
1: Allee, oké. Okay,
0: moet toch eens kunnen. Voilà. Zeg dat ik het gezegd heb. Ik schrijf een briefje voor jou. Een afwezigheidsbriefje.
1: Ah, super. Oké.
0: Erwin, merci. En morgen ben jij hier weer, hè?
1: Tot morgen. Dag, ja, Tony.
0: Bij ons mag je wel komen werken dan.
1: Ah, ja, voilà. Kijk.
0: Oké, merci. Erwin, tot morgen. Doei.
1: Yo.
0: Ja, 6:13. Ondertussen, ik heb Catherine Ferry voor je klaarstaan. Die eindigde in 1976 als tweede op het Eurosongfestival in Den Haag. Ja, ze moest het daar afleggen tegen Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Maar in de Franse hitlijsten, daar was ze wel de absolute koningin. En ze had blijkbaar ook de eindstand van Eurosong al een beetje voorspeld. Hè. Eerste, tweede of derde plek. 1, 2, 3.
2: The Good Morning Show.

0: Frank Wild in Cambodja. Tegenwoordig ook radiopresentatrice op Nostalgie. Beter dan ik, blijkbaar. Maar dan in Frankrijk, hè, daar hoor je haar echt op Nostalgie. Elke zondagnacht met een ethisch programma. Ik mag haar eindelijk collega noemen, Kim Wilde. Zo meteen terug naar de glamrock. En dat doen we met de Suite. En straks rockchick Wanda Jackson. En ook de eerste disco nummer 1 hit. Maar ja, tegelijk ook een song die eind 70's voor behoorlijk wat controverse zorgde.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Imoscoop!
5: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen.

genieten op Pinkstermaandag. Dat moet toch kunnen. Let's have a party tonight. Dat was Wanda Jackson. Bijna niet te geloven, maar het is toch echt gebeurd. Eind 70's ontstond in Amerika de Disco Sax beweging. En dat waren echt tegenhangers van dit genre. Die ja, discoplaten in het openbaar verbranden. Zelfs in grote voetbalstadions. Ja, de volgende

aflevering van de Hughes Corporation. Dat was een van de favorieten om in de fik te steken. Waarom? Wel omdat het volgens velen de allereerste disco nummer 1 hit was in de Verenigde Staten. Ja, kijk, deze song werd dus graag verbrand in de 70s. Maar het heeft niks uitgehaald, want we draaien hem nog altijd. Rock the Boat van de Hughes Corporation.

0: De eerste disco nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Ja, en dat moesten dan eind 70's ontgelden. De disco sax vereniging stak dit nummer maar al te graag in de fik. Hughes Corporation, Rock the Boat. Het is een maandag, maar die voelt als een zondag. Dus Rob de Nijs die heeft helemaal gelijk zo meteen. Eerst het nieuws met Vrouwke Kaljon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Opgelet als je gaat zwemmen, want veel zwemmers raakten gisteren in de problemen. In buurlanden Nederland en Frankrijk kwamen meer dan 30 mensen in moeilijkheden in openbare zwemplekken. In Frankrijk zijn ook 2 zwemmers verdronken. Die werden meegesleurd door de stroming in zee. En ook bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Mogelijk wordt er vandaag nog een vredesdeal gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars zouden nu vooral praten over een staakt het vuren van 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Gisteren was president Trump wel nog terughoudend. Hij zei juist dat hij niet overhaast een deal zou sluiten met Iran. En in het tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Blok versloeg een Hongkonger in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australiër Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. Eerder werd Zizou Bergs al uitgeschakeld. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maximaal tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 31 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
3: De Good Morning Show.

0: fun op Pinkstermaandag. En deze surfers die profiteren vandaag van de zon en het water natuurlijk. Ja, aan zee. Heerlijk vandaag. Daar is het een beetje frisser. Dus als de warmte al wat begint te drukken, je weet waar naartoe vandaag. Straks heb ik een van de meest gedraaide openers op Britse huwelijken. Volgens de statistieken dan toch. En zometeen CCR met Bad Moon Rising. Klinkt onheilspellend, maar geen zorgen, er is niks aan de hand, hoor.
1: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Justin, time to add.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: The Good Morning Show.

en Suzy Quattro met Stumbling In. Ja, dan kom ik ook even binnenvallen hè, op deze Pinkstermaandag. Maar geen paniek. Ik heb alleen maar goede bedoelingen en de beste classics mee. Met nu, volgens Britse statistieken, een van de meest gedraaide nummers tijdens de first dance op huwelijken. Het is simpel, oprecht en iedereen kan het refrein meezingen. Dat is dus de verklaring. Origineel van Labby Siffer. En die vond deze versie van Madness zelfs beter dan de originele.

Orbison die is zich nog even aan het uittrekken, aan het dromen. Maar wij zijn al even bezig aan deze Pinkstermaandag. En ik heb de Sugar Hill Gang voor jou. Wordt wel eens gezegd, de eerste rapplaat. Maar ja, dat is niet echt helemaal juist. Laten we zeggen, een marketingstunt. Want er waren daarvoor al veel mannen en vrouwen die deze stijl hanteerden. Maar dan misschien toch de eerste raphit. Laat ons daar maar voor gaan. Rapper's Delight. Fijn dat jij er ook weer bent.

0: zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Kom je maar moeilijk op gang op deze maandag. Een hele goede tip. Zing zo meteen mee met Teach-In. Zo'n ding-dong remedy, dat helpt. Probeer het maar eens uit. Komt eraan. Het is ondertussen 8:00. Dit is het nieuws met Fraukje Kaljon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis of uit jeugdinstellingen. Child Focus slaat alarm en lanceert daarom een nieuwe campagne. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Dat is een stijging van bijna 20% tegenover 2024. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen, omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Mogelijk wordt er vandaag nog een vredesdeal gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars zouden nu vooral praten over een staakt het vuren van 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Gisteren was president Trump wel nog terughoudend. Hij zei juist dat hij niet overhaast een deal zou sluiten met Iran. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel uitbundig gevierd. Het won op de laatste speeldag ook nog met 5-0 van AA Gent. Voor doelman Simon Mignolet was het een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van de supporters en de spelers vormden ook een erehaag. Vanavond is er de grote titelviering op de markt in Brugge. En ondanks de nederlaag van Gent maakt het wel nog kans op Europees voetbal. Het speelt daarvoor zondag barages tegen Racing Genk. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 31 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.
3: De Good Morning Show met Tony Talboom.

25 mei vandaag en het is precies 49 jaar geleden dat Star Wars in première ging. Toch in de Verenigde Staten, want wij moesten er iets langer op wachten. En ik weet nog dat dat bij ons thuis toen een familie-event was. We zijn met heel de familie gaan kijken. Ik was zwaar onder de indruk van die film. De eerste drie die blijven dan ook mijn favorieten. Daarna werd het nooit meer hetzelfde. Waarmee ik niet wil zeggen dat vroeger alles beter was natuurlijk. Of enfin, misschien de muziek wel, hè. Dat hoor je nu ook weer. Want hier zijn de Doobie Brothers met de ultieme gitaarriff. De perfecte snelheid voor deze maandagochtend. The Long Train Running. En straks ook een internationale disco-hit uit de 70s. Maar die werd hier in ons

0: Bijna 7:15 en de zon die is er al vroeg bij op deze Pinkstermaandag. En de zomerhits bij Nostalgie Plus natuurlijk ook. Jan en Dean en Surf City. Zo meteen nog meer zomer met de nummer 1 hit. Ja, disco uit 1977 van de Gibson Brothers. Een internationale hit, uitgebracht op een Belgisch-Nederlands label en opgenomen in de Morgan Studio in Brussel. Om maar te zeggen, ja, daar mogen we toch wel een beetje fier op zijn.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Elsa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
2: Justin.
1: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Big Big World van Emilia. Ja, en dan zitten we nu ook weer aan de andere kant van de wereld. Met Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Dat is zo'n beetje zoals Leen elke dag doet. Hè. Ze neemt je mee naar de verste muzikale bestemmingen in vrouwentongen. En dat doet ze straks natuurlijk ook weer. En voor wie nog niet weet wat te eten vanavond. Bij dit weer mag dat misschien een salade zijn. Wel, chef Timon, die verklapt je het recept van zijn geheime pot.

is 25 mei vandaag en het is precies 49 jaar geleden dat Star Wars in première ging. Dat was dan vooral in de Verenigde Staten. Wij moesten er nog op wachten tot in december. Ja, en dan zijn we met heel de familie gaan kijken toen. Ja, dat was echt een familie-evenement voor ons. En ik weet nog dat ik heel erg onder de indruk was van die eerste Star Wars film. Voor mij zijn die eerste drie toch de allerbeste. Mijn favorieten. Daarna werd het nooit meer hetzelfde. Waarmee ik niet wil zeggen dat vroeger alles beter was natuurlijk. Ja, misschien de muziek wel. Daar heb ik nu weer een voorbeeld van met deze ultieme gitaarriff van de Doobie Brothers die de perfecte snelheid gaat maken op deze maandagochtend. Long Train Running. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus.

0: Bryan Adams die weet dat het vandaag een mooie dag is. En jij ook wel. Kijk gewoon maar eens naar buiten. Volle bak zonneschijn op deze Pinkstermaandag. Dat is inderdaad heaven. Zometeen movie star van Harpo. En dit is alvast het nieuws met Frankje Caljon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Opgelet als je gaat zwemmen, want veel zwemmers raakten gisteren in de problemen. In buurlanden Nederland en Frankrijk kwamen meer dan 30 mensen in moeilijkheden in openbare zwemplekken. In Frankrijk zijn ook 2 zwemmers verdronken die werden meegesleurd door de stroming in zee. En ook bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in de recreatiedomein De Neckar in Mechelen. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd na de zware Russische luchtaanvallen op het land. Daarbij vielen zeker 4 doden en 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie in de hoofdstad Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een gepast en sterk antwoord van de Verenigde Naties tegen Rusland. En in het tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 2e ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Blok versloeg een Hongkonger in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australiër Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. Eerder werd Sizo Bergs al uitgeschakeld. En ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 32 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
3: De Good Morning Show.

0: Hou je radio nog even vast bij Nostalgie Plus, want misschien ontstaat er zo meteen wel een polonaise in je living. Ik heb een echte zomerhit voor je klaarstaan uit ons land, die overal in de wereld werd meegezongen en voor heel veel ambiance zorgt. Maar eerst worden we al opgewarmd voor die ambiance door Tom Jones en Delilah.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
7: Open op Pinkstermaandag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
9: Het beste uit de 60s,

rechtstreeks uit Rio de Janeiro. Of toch niet, gewoon rechtstreeks uit Brussel. Want het is van de legendarische Lou de Prijk natuurlijk. Hè. De man die ons later ook Sa plein pour moi gaf en nog zoveel andere hits. 1975 was dit een gigantische hit in heel Europa. Maar wist je dat er zelfs de hitlijsten in Brazilië kreeg dit nummer ook een plekje daar. Ja, zelfs de Brazilianen vonden dat wij fantastisch goed hun ritmes konden volgen. Zeg nu nog eens dat wij niet kunnen feesten, hè, als Belgen. Dat feesten mag vandaag ook, want het is Pinkstermaandag met straks David Bowie erbij. Michel Delpech ook, na deze van Michael Jackson.

David Bowie en Let's Dance. En dan haal ik er nu een van mijn favoriete discoplaatjes bij. Dan zitten we in het begin van de jaren 80. Een van mijn favorietjes, dat mag. Het is een vrije dag, dus ik mag mij ook een beetje amuseren in de studio. Dat doe ik altijd, hoor. Mooie stem van Sheryl Lynn. Die gaat feesten vanavond. Dit is Shake It Up Tonight.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
2: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
3: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
4: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
5: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
4: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
5: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
4: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
5: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: En zo meteen een ABBA-song die de werktitel Been and Gone and Done It was. Je gaat nooit raden over welk nummer het gaat. Maar je komt het zo dadelijk te weten. Het is 9:00, dit is het nieuws met Vrouwke Kaljong. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis of uit jeugdinstellingen. Child Focus slaat alarm en lanceert een nieuwe campagne. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Een stijging van bijna 20% tegenover 2024. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Het is onrustig in Congo. Daar heeft een boze groep jongeren een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Ze gebruikten wapens en eisten dat de lichamen van de overleden patiënten overgedragen worden. Maar dat mag niet, omdat de lichamen nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het zorgpersoneel evacueerde de patiënten. Het is niet duidelijk of iemand gewond raakte. Het is al het derde geweldincident in enkele dagen tijd. Eerder werd ook al een opvangcentrum bestormd en een tent van Artsen zonder Grenzen in brand gestoken. En zorgen om de Argentijnse voetballer Lionel Messi. Hij stapte gisteravond geblesseerd van het veld tijdens de wedstrijd van Inter Miami tegen Philadelphia Union. Bij het nemen van een vrij schop schoot er wellicht iets in zijn hamstring. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de mogelijke blessure is, maar de timing is wel zeer slecht voor Messi, net voor zijn mogelijk laatste WK-voetbal deze zomer. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 32 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.
9: De Good Morning Show met Tony Talboom.

Nou, als ik dit draai op een feestje, dan is Scott de Kleine. ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. Oorspronkelijke werktitel was dus Been and Gone and Done It. En ja, nu is het een van de grootste hits van ABBA, nog steeds. Goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus. We gaan nog eens wegdromen met de Monkees.

0: 9 over 9 ondertussen. En toch krijg je hier heel de dag nog de grootste classics. Ja, die zijn altijd in je buurt. Hè. Golden Earring, When the Lady Smiles. Dat is binnen een goede 3 minuten. Want eerst neemt Typically Tropical je nog mee naar een tropisch eiland.
1: Tobias Wilcock, welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking and

0: vrije dag en mooi weer. Je zou van minder een brede glimlach krijgen. When Lady Smiles van The Golden Earring. En we houden dat gevoel goed vast, want ik heb disco voor je klaarstaan van Michael Zekerband. Let's All Chant. Straks ook Gary Puckett en de Union Gamp. Lady Willpower.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1

lijkt heel erg hard op die andere grote hit van hen, hè? Young Girl. En hier was het dan Lady Willpower, Gary Puckett en de Union Gap. Wie is jouw vaste danspartner op dit soort platen? Ah, wel, dat kan je laten weten via WhatsApp tegenwoordig, hè? Want misschien weet je dat nog niet. Dan is het goed om dat nog even mee te geven. Vanaf nu kan je rechtstreeks een berichtje sturen naar de studio in je WhatsApp via het nummer 0477-900-800. 0477-900-800. Zo maak je snel contact met de studio. Voilà. En dan mag je dus antwoorden op deze vraag. Wie is jouw vaste danspartner op dit soort platen? Of ga je liever helemaal op jezelf los? Laat dat misschien eens weten. Kan een WhatsAppje sturen vanaf nu 0477-900-800.

0: ben ook eens naar onze file-overzicht gaan kijken. Ah, je weet maar nooit, hè. Files op een Pinkstermaandag. Het kan allemaal, maar ik heb niks gevonden. Des te beter natuurlijk. Heb je toch iets gezien? Dat kan je ook altijd doorsturen via ons WhatsApp-nummer 0477-900-800. Ja, ik vroeg daarnet ook, wie is je vaste danspartner op dit soort platen zoals Wham en Frankie Valli? En ik kreeg wat reacties binnen via 0477-900-800. Bijvoorbeeld van Clara Gielissen uit Geet Bets. Ze stuurt: elke laatste vrijdag van de maand ga ik op stap met de vriendinnen en dan wordt er heel veel gedanst. Dan maken we de lokale cafés onveilig. Goed zo, altijd iets om naar uit te kijken, Clara. Joke uit Gent, die danst het liefst met haar man en dat doet ze dan vooral op de dansschool. En daar is ook veel disco bij. En Jan Kaluwe uit Mechelen, die stuurt: ik dans nooit. Maar Jan, ik ben in shock. Maar goed, je luistert wel naar de juiste radio en dat is ook al iets natuurlijk. Blijf er vooral bij, want ik heb nog toffe platen voor je mee. Zo meteen een beetje rustiger dan misschien voor jou, Jan. Hè? Hoef je niet op te dansen. Gordon Lightfoot, and if you could read my mind.
1: The Good Morning Show.

0: Ja, Matthias die stuurde ook nog een berichtje na via 0477-900-800. Met wie wil jij dansen op platen zoals Wham of Frankie Valli? Hij stuurt met de Nostalgie Plus Crew. Ik vind dat een goed idee, Matthias. We moeten eigenlijk zo eens een vijf organiseren. Hè, met Nostalgie Plus. Dansen op de grootste classics. Dat gaat altijd werken. Ik ga er hier eens over praten op de redactie. Zometeen gaan we geruchten opvangen. En dat doen we met Marvin Gaye, Heard It Through the Grapevine. En Blondie, die is ook al onderweg.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
2: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wauw.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

Debbie Harry is ondertussen al vertrokken, maar de muzikanten die mochten nog even doorgaan. Heart of Glass. En straks bij Leen in Vrouwentongen. Dan geeft chef Timon je al wat inspiratie voor de lunch. Of voor vanavond met een heerlijk fris gerechtje. Een pasta-salade. Ik weet niet of het zo moeilijk is om te maken. Voor mij waarschijnlijk wel. Goed idee misschien. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt om dit heerlijke recept te noteren. Zodat je het thuis zelf kan maken. Want dat is natuurlijk de bedoeling. De komende 6 minuten, lieve mensen. Gaan we voor alleen maar zomerhits. Ah ja. Wat wil je op een zonovergoten dag als vandaag? Deze van Kid Creole en de Coconuts klinkt heerlijk. Stole Pigeon en Mosse Dades staat ook al

blijft toch een van de mooiste Eurovisie Songfestivalplaatjes. Zeker deze van Mosedades, Eres tú. Leen die staat al klaar. Vanmiddag ook Michel Follet. Daarna Domi en Sebastian de Krop. En vanavond Anke Rutman die weer op zoek gaat naar jouw verhalen vanaf 7 uur. Dat is allemaal bij Nostalgie Plus. En als je zin hebt in een beetje sunshine reggae, komt er ook aan. Laid back. Meteen na deze van Culture Club.

0: jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Goedemorgen. Moet er nog warmte zijn? Is er genoeg zon? Ik denk het wel, hè. Goedemorgen en welkom. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 10:00. Het nieuws krijgen we van Fraukje Kallion.
6: Goedemorgen. Een hondenkweker uit Dessel in de Antwerpse Kempen verliest definitief zijn erkenning. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trok ze in, omdat er sprake is van meerdere ernstige inbreuken op het dierenwelzijn. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, waren er problemen met het drinkwater en was er onvoldoende ventilatie. De uitwater moet binnen de maand een nieuwe thuis voor de dieren vinden. Hij kan ook nooit nog een nieuwe erkenning aanvragen. De olie- en gasprijzen zijn weer fors gedaald door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zei gisteren dat er mogelijk vandaag nog een deal komt tussen de VS en Iran. En die zou gaan over een staakt het vuren van 60 dagen en de heropening van de straat van Hormuz. Amerikaanse olie werd daardoor tot bijna 6% goedkoper. En ook de Europese gasprijs zakte rond de 6%. Het is onrustig in Congo. Daar heeft een boze groep jongeren een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Ze gebruikten wapens en eisten dat de lichamen van de overleden patiënten overgedragen worden. Maar dat mag niet, omdat de lichamen nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het is al de derde geweldincident in enkele dagen tijd. Eerder werd ook een opvangcentrum bestormd en een tent van Artsen zonder Grenzen in brand gestoken. In Congo zijn intussen al meer dan 200 doden gevallen. En er zouden ook zo'n 900 vermoedelijke besmettingen zijn. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en zelfs 32 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.
7: Tongen met Leen de Marais.

Earth, Wind and Fire, geflankeerd door The Emotions, leverde dat een mooie disco-classic op van bijna 5 minuten, Boogie Wonderland. Mooie inzet ook voor deze Pinkstermaandag, vrouwentongen, die jij misschien op je luie krent, alle begrip natuurlijk, zal doorbrengen, zoals ik dit weekend gedaan heb, in Oostende, aan de cabine. En ik was daar niet de enige, het was druk aan de cabines. Eerste keer cabine weer, zeg, aan vol strand. En tegen een uur of 5 of 6, het zal eerder 6 geweest zijn, ook een volle dijk. En dat zal vandaag en de komende dagen, maar zeker vandaag, het is nog vakantie, niet anders zijn. Maar ook elders wentelen we ons in de zon, of in mijn geval in de schaduw. En in alle gevallen is dat alleen maar bijzonder goed nieuws. Goedemorgen, een zeer goede zomerse morgen. En welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: was de dans gedaan. Love Hurts, Not a Red.
1: Gaat vreemd.
0: Vrijdag was het hier. Eén grote samenzang in Leen gaat vreemd. Zeker voor wie de 70s nog een beetje bewust meemaakte en Bianca van Freddy Breck kent. En deze is nog zo één die in ons collectieve geheugen helemaal gegript staat. Prijk en zijn Hollywood Banana's met Kingston, Kingston, de muzikale duizendpoot met een lekker reggae-ritme rechtstreeks geïmporteerd uit de Jamaicaanse hoofdstad. Keuze B komt uit Italië dan weer van Laura Pausini. Van Laura Pausini. Tweede grote hit van haar, Strani Amori, Laura Pausini, dat is keuze B. A, Kingston, Kingston. En B, Strani Amori. Ga jij kiezen via onze site? Ik mag het hopen.
1: Wat kies jij? Stuur A of

0: Misschien was ze er wel enkele dagen geleden op dat festival in Amerika waar haar nichtje Paris Jackson optrad. De dochter van Michael Jackson, Janet Jackson, was dit. Dat optreden, ik heb er een filmpje van zien verschijnen op Instagram van Paris Jackson. Ja, tamelijk rocky hoor. Er komen natuurlijk al heel wat stemmen binnen. De stemmen stromen binnen. En iedereen heeft zo wel zijn reden om ofwel te kiezen voor A. Lou de Prijk. Natuurlijk in en al zon dat je binnenhaalt. De Jamaicaanse zon, ze steekt in Kingston, Kingston. Of Strania Mori, wie houdt er niet van? Van Laura Pausini. Nog altijd stemmen via onze site en een berichtje. Of via onze site kan je ook een WhatsAppje berichtje versturen. En eens ons nummer in je telefoon zit, dan kan je het altijd rechtstreeks doen. Dus dat is geen slecht idee. A. Kingston, Kingston. B. Strania Mori.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
5: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
6: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
7: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s. Yeah!

0: A little respect, dat vroeg ze in 1967 en dat kreeg ze haar hele leven lang. Aretha Franklin. Nee.
1: Gaat vreemd.
0: Engelstalige songs. Op alle radiozenders hoor je heel veel Engelstalige songs. Vooral als het popzenders zijn, dat is bij Nostalgie Plus niet anders natuurlijk in ons pop- en rockrepertoire. Daarom dat ik je elke dag in Leen Gaat Vreemd bewust laat kiezen tussen twee niet-Engelstalige songs. En vandaag zijn dat Kingston van de Belgische, Franse... Het is geen Brusselaar, het is een Gentenaar. Was een Gentenaar zeker. Hè? Lou de Prijk en de Hollywood Bananas, in elk geval Franstalig. Belgisch Franstalig. Ofwel, het is een Romeinse, denk ik. Of is ze van nog iets meer van het noorden? Ik heb het nu niet meer nagekeken. In elk geval een Italiaanse.

0: Strani Amori van Laura Pausini. De keuze voor Laura Pausini wordt zeer geapprecieerd hier. Ik zie dat aan de stemmen, maar... En het weer zal daar zeker toe bijdragen, net iets meer. Kingston, Kingston van Lou de Prijk en zijn Hollywood Banana's. Hier is hij, geniet ervan.
1: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op

Ondertussen weet ik dat hij geboren is in Lessin. Ik dacht nogthans in Gent, maar kijk, daarvoor heb ik jullie. Om dat allemaal goed te volgen, mij op de vingers te tikken, mij te verbeteren. Dankjewel, Sophia, daarvoor in Lessin. Dus groot gelijk om voor deze Kingston met dit weer te kiezen van Lou en de Hollywood Bananas. En bovendien gaan we de komende dagen nog genoeg Italiaans volgen. Ik zeg nu de komende dagen nog even wachten. Ik ga daar nu nog niet te veel over vertellen. Woensdag ga ik je meer vertellen over mijn plannen over Italiaanse songs hier bij Nostalgie Plus. De

0: grote liefde zeker. Kijken naar je vrouw en denken alles wat ze doet is fantastisch. Every little thing she does is magic. Dat was Sting en zijn vrienden van The Police.
1: Lekkers met Leen.
0: Ondertussen heb ik een berichtje binnengekregen van ik weet niet of het meneer of mevrouw Mortelmans is met de boodschap via onze site. Spaanse temperatuur vraagt om een Spaans gerecht met daarin een foto die ik openklik. En wat zie ik daar? Een geweldig grote pan paella met een overheerlijke, overheerlijke pan moet ik zeggen. Met daarin heel veel gambas, met dopertjes, tomaten, schelpjes, citroen. Ik denk, ik weet niet heel veel van paella, maar hij ziet eruit alsof hij volgens de regels van de kunst is gemaakt. Dat gaat daar smaken vanmiddag. Zeker en vast. Dankjewel, meneer of mevrouw Mortelmans, om dit door te sturen. Vorige week heeft chef Timon ons voorbereid op barbecuen en die lucht hing dit weekend in heel Vlaanderen met geroosterde bloemkool heeft hij klaargemaakt. Een perzikke dessertje ook op de barbecue en iced tea. Een eigen recept allemaal te herbeluisteren via de Nostalgie Plus site of de site van het Nieuwsblad. En aangezien nog het hele tijd zo'n mooi weer blijft, blijft hij op hetzelfde warme elan. Zometeen met een koude pastasalade.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.

0: Lekkers met Leen.
1: Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het was mooi dit weekend. En we blijven nog een beetje in de vibe, hè?
2: Het is dat, hè.
1: We gaan nog iets fris maken vandaag.
2: Zo'n goede frisse pastasalade. En we gaan er even voor naar West-Vlaanderen. Het woord schepjes.
1: Schepjes?
2: Schepjes.
1: Wat is dat, hè?
2: Ja, als ik toekwam in Carcas, een van... Ik vind dat heel belangrijk dat team één keer per dag allemaal samen eet om 18 uur 's avonds. En een van onze gasten, de mama, zei van, ik ga een keer koken voor jullie en ik ga schepjes maken.
1: En jij?
2: Schepjes maken.
1: Wat is dat, hè?
2: Ik was al blij dat ik niet moest koken. Dus, en 's avonds komt hij toe met een gigantische pot, echt een gigantische kom, met koude pastasalade. En dat is tot vandaag, nu zijn we 6 jaar later binnen. Ons favoriete stafgoed. En de mama maakt dat om de 2-3 weken een keer voor ons een goede pot schepjes.
1: Schepjes, maar nu ben ik zeer benieuwd.
2: En eigenlijk komt dat van het woord dat hij eigenlijk blijft scheppen.
1: Ah ja.
2: Hij blijft opscheppen.
1: Ja, praktisch zoals de West-Vlamingen zijn, voilà, hebben we daar gewoon het woord voor uitgevonden. Ja.
2: En dat is eigenlijk een pastasalade. En dat is zo, van die spirelli's dat ze koud... Dat ze koken, pasta opkoken en afkoelen. En wat doet ze er allemaal onder? Ze doet daar maïsblokjes onder.
1: Ja?
2: Ze doet daar kaasblokjes onder. Kaas dat je koopt in de supermarkt, van die gouden dat je stukjes doet. Van die knakworstjes.
1: Ah ja.
2: Knakworstjes eronder. Hamblokjes zitten eronder. Dan heel veel fijn gesneden jonge prei.
1: Ah, lekker.
2: Jonge appel. Allee, jonge appel, gewoon Granny Smith appel.
1: Appel.
2: Ook erbij. Mais, heb ik dat al gezegd?
1: Ja.
2: Mais zit er ook onder. En dan, maar eigenlijk, ze doet daar wel wat mayonaise op, maar het is geen vettige, gewoon heel licht mayonaise en yoghurt.
1: Ja.
2: En wat is dat dan ook? Er zit nog wat komkommer in. Kersttomaatjes. Ja, had ik moeten opnieuw beluisteren. Voor,
1: ja,
2: en pak een papiertje en schrijf alles op. Hè. dat gaan ze allemaal gaan mengen. Maar het is zo'n leuke pasta, omdat je hebt je pasta en je hebt af en toe een keer een brokje ham en af en toe een zwanworstje. Het zitten zo wat leuke jeugdherinneringen in. Dat is zo dat zwanworstje, dat is van vroeger. En...
1: Dat is iets dat ze waarschijnlijk zelf bedacht heeft.
2: Ja.
1: Van dingen dat ze nog in haar frigo...
2: Ik heb dat nog staan, ik ga dat samen mengen.
1: Ja. En dan wordt dat er een
2: de gerechtje... Schepjes.
1: De schepjes.
2: Ja, maar dat is super lekker. En iedereen is mega fan. Dus vaak in het service, als je zo een keer naar de frigo gaat, vinden opeens iemand in de frigo met een potje nog wat schepjes aan het eten.
1: Ja. Oh, dat is comfortfood, hè?
2: Comfortfood, ja.
1: Die koude pasta, dus Pirelli, zeg je.
2: Yes.
1: Maar laat ze vooral niet te veel koken, hè?
2: Nee, dat gewoon
1: ja,
2: even
1: dan moet ze wat knapperig.
2: Ja, dat er nog schoon al dente is, hè?
1: Ja, want warme, te veel gekookte pasta is erg, maar koude is nog erger,
2: nee,
1: vind ik.
2: Het is dat, hè. Ja. Anders is het echt... Dus, maar gewoon... En maakt genoeg, hè? Maakt van eerst keer voor een dag daarna ook al. Dan kunnen we nog meenemen naar het werk.
1: We gaan allemaal voor de schepjes vanaf nu. Dankjewel, Timon. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
4: schat, blijft kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200. Per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
14: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
15: Oh,
14: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
16: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
17: Zometeen de song die begint met een klein trommeltje en daarna She's crazy like a fool. Of zoiets toch.
18: Your golden years. Nostalgie plus.
17: Maar eerst het nieuws van 11 uur krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het zalige weer zorgt voor topcijfers aan onze kust. Het is zelfs het beste Pinksterweekend in 5 jaar. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. Ruim 450.000 dagjes toeristen trokken de afgelopen dagen naar zee. En de hotelsector had ook nog eens meer dan 500.000 overnachtingen. Westtour spreekt van een heel succesvol Pinksterweekend. De cijfers zijn zelfs verdubbeld tegenover vorig jaar. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Het gebeurde afgelopen nacht aan het station. Het slachtoffer werd in zijn buik geraakt en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 6 verdachten opgepakt voor verhoor. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Een hondenkweker uit Dessel in Antwerpse Kempen verliest definitief zijn erkenning. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trok ze in omdat er sprake is van meerdere ernstige inbreuken op het dierenwelzijn. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, waren er problemen met hun drinkwater en was er onvoldoende ventilatie. De uitbater moet binnen de maand een nieuwe thuis voor de dieren vinden en hij kan nooit meer een nieuwe erkenning aanvragen. Veel zon en zomers warm tot 30 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot lokaal zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag dan wat meer wolken en ook iets frisser. Met maxima tussen 23 en 27 graden.
20: Vrouwen
2: Blauwe Tongen met Leen de Maree.
11: She's crazy like

0: Boekenuil.
1: Ik heb al verteld dat ik dit weekend aan de cabine gelegen heb in Oostende. En ik dacht eigenlijk een hele middag te lezen. Ik ben een boek aan het lezen aan een onbekende god van John Steinbeck. Ik heb er al veel boeken van gelezen, maar die had ik nog niet gedaan. Maar het was daar zo druk aan de cabines. Ik kon mij niet concentreren. Ken je dat? Je bent aan het lezen en je weet eigenlijk niet wat je aan het lezen bent. En je moet de zin nog eens herlezen. En ja, ik heb het maar opgegeven. Ik dacht, ik ga gewoon wat naar het getetter luisteren. Dat is ook plezant. Maar gisteravond heb ik dan mijn scha ingehaald met als gevolg eigenlijk dat mijn boek bijna uit is. Ik denk dat ik nog een bladzijde of 10 moet doen. Dus ik heb eigenlijk een nieuwe tip nodig, want geen boek hebben om te lezen, dat is geen optie bij mij. Gelukkig is het maandag en staat Giovanni aan de deur te wachten om die tip te geven. Maar de Beatles, die mogen altijd eerst.

0: Boekenuil.
1: Want het is maandag en dan stellen we je een nieuw boek voor. Het is te zeggen, Giovanni van Standaard Boekhandel doet dat. Giovanni, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Leen.
1: Je hebt een boek van een jonge Zwitser die een nieuwe sensatie is in Boekenland, hè?
2: Absoluut. Ze omschrijven hem als een 23-jarige literaire sensatie van dit moment. En de vergelijken worden zelfs gemaakt met een Jozef Rot en zelfs een Thomas Mann.
1: Oh, mijn god zeg. Ja, dan als je dat op 23 jaar, wat doe je dan nog met de rest van je leven zeg?
2: Gewoon achteroverleunen en genieten van succes, zou ik zeggen.
1: Ja. Is dit zijn debuutroman Lazar, zo heet die boek, hè?
2: Ja, ja.
1: Nelio Biederman, want ja, we hebben zijn naam
2: inderdaad
1: nog niet gezegd.
2: Ja, Lazar van Nelio Biederman is inderdaad zijn debuut. Het is echt een fenomenaal fantastisch boek. Het is een groots opgezet historisch familieroman die eigenlijk vier generaties van een Hongaars adellijk geslacht volgt tegen de achtergrond van de turbulente 20e eeuw. Dus we zitten eind 19e eeuw, je kunt het wel situeren, einde tijdperk Sissi, Frans Jozef ja. I, dus de Hongaarse adellijke familie. En het begint eind 19e eeuw met de geboorte van Lajos van Lazar. Een bleek jongetje met lichtblauwe ogen en ziet er fysiek anders uit dan de rest van zijn familie. En zijn geboorte staat ook wat symbool te staan voor iets dat al langer sluimert binnen de familie. Wat verval, verborgen affaires, een naderende ondergang en dat allemaal tegen een achtergrond van een veranderende Europa. We zitten eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, dan zitten we nog Oostenrijk en Hongarije die samen waren, maar dan volgen in een snel tempo oorlogen, revoluties, politieke omwentelingen en dat allemaal een Hongaarse adellijke familie die eigenlijk probeert vast te houden aan die macht en die tradities.
1: Ja, het klinkt als een heel dik boek.
2: Nee, het valt mee. 332 bladzijden.
1: Ah ja, ja, van mij mag het dik zijn, hè, maar... ja. Zeg, en een debuutroman, ik heb het normaal niet zo voor debuutromans, omdat ik denk zo van, ja, we moeten nog even zoeken. Maar is dit een uitzondering?
2: Ja, je hebt eens om de zoveel tijd heb je van die debuten. Hè. Je had het Smelf van Lieve Spit, een debuut, nu heb je dit. Je kan het ook vergelijken met het achterleven van Nino Haratiwili. Ik weet niet of je die gelezen hebt, dat is ook fantastisch. Ook met de Radetzky-mars van Jozef Rot.
1: Ja.
2: Budenbroeks van Thomas Mann, dus die zit echt wel bij de grote klassiekers, waarbij het zich met recht en reden naast kan leggen.
1: Gaat het over zijn eigen familie van Nelio Biederman?
2: Ja.
1: Weet je dat?
2: Ja, dat is een heel een leuke achtergrond. Zijn papa behoort tot de Hongaarse adel en die is gevlucht na de Hongaarse opstand in 1956 naar Zwitserland.
1: Ah, kijk eens aan.
2: Dus de familiegeschiedenis zit inderdaad verweven in het verhaal en vormt ook een goede bodem, maar je weet dat het gebaseerd is op waar gebeurde feiten, niet direct waar gebeurd, maar dat echt de historische feiten correct zijn.
1: Giovanni, het is helemaal mijn ding. Helemaal mijn ding, ja.
2: Absoluut, ja, zeker lezen.
1: Deze Lazar van Nelio Biederman gaan we zeker doen. Dankjewel voor de fantastische tip. Tot volgende week, Giovanni.
2: Tot volgende week.
1: En voor jou heb ik natuurlijk een boekenbon van €50 voor bij Standaard Boekhandel. Ik ga nog eens vragen welk boek je gaat halen bij Standaard Boekhandel met die boekenbon, mocht je hem winnen. Is dat misschien al stilletjes aan een reisgids of een dikke vette roman of een bio van iemand? Of Lazar, die Giovanni zo net aanraadde, stuur me via de Play Nostalgie app een berichtje. Of via WhatsApp kan ook, hè, via onze site, de eerste keer. En dan zit je natuurlijk dan zitten wij in je telefoon en kan het rechtstreeks. Welk boek wil je graag met de boekenbon kopen, mocht je die winnen? Boekenbon van €50, daar kan een mens zelfs twee boeken mee kopen. Bij Standaard Boekhandel. Stuur het mij door via ons.

0: Rock and Roll is King. Welk boek zou jij gaan halen? Naar welke regio zou je reppen? Mocht je die boekenbon van 50 euro bij Standaard Boekhandel winnen? Komt heel veel binnen. Ik ga je nog even de tijd geven om te antwoorden. En dan ga ik er iemand uitpikken. Via onze site kan je dat doen. Nostalgie.plus of via WhatsApp berichtje. Begin dat stilletjes aan te doen. Dan zitten we rechtstreeks in je telefoon. Benieuwd naar die boeken die jullie allemaal willen lezen. Kikidi! Die komt eraan.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Het gaat stormloop zijn op het boek Lazar van Nelio Biederman als ik jullie berichtjes lees. Maar ook klassiekers zouden gekocht worden. Catcher in the Rye van Seelinger. Wauw, dat is ook wel tof om in huis te hebben. Inderdaad, historische romans, reisgidsen, kunstboeken, van alles wordt er gekocht. Ja, ik heb er via mijn systeem, je kent het, hè, er zijn er heel wat die het systeem al kennen. Olke Bolleke, Rebelsolke. En ik ben op Anita uit Rotselaar uitgekomen. Anita, een zeer goede middag.
1: Goedemiddag, Leen.
0: Anita, welk boek ga jij kopen met die 50 euro bon? Want die is voor jou deze week. Welk boek ga jij daarmee kopen?
1: Ik ga het boek Er is niks van Elisabeth Lucy Baten kopen.
0: Elisabeth Lucy Baten, inderdaad, de influencer, ook van televisie kennen we ze. Ze heeft een boek geschreven, waarover gaat dat?
1: Dat gaat over een donkere periode die ze heeft meegemaakt. Dus burn-out klachten en zo. En ik kon me daar wel in vinden, dus dat boek zou ik graag lezen.
0: Fantastisch, zeer goed.
1: Als er dan nog een...
0: Ja, zeg maar.
1: Iets over zou zijn, dan zou ik een boek over de kazerne van Dossijn kopen ook.
0: Ah, de Dossijn-kazerne in Mechelen. Ja. Die heeft een nieuw boek uit. Een historisch boek zal dat zijn dan, hè? Ja.
1: Daar is een historisch boek, ja. Want daar ben ik gisteren dus voor het project Elke Naam Telt een naam gaan inlezen.
0: Oké, okay, Anita.
1: Met drie andere zussen.
0: Met vier zussen zijn jullie een naam gaan inlezen in de Dossijn-kazerne. Elke naam telt. Wat is dat voor project? Leg dat eens even uit.
1: Dat is dus een project om alle slachtoffers van de Holocaust hun naam terug te geven. Omdat de mensen dus vernieuwen kregen. En dus niet meer bestonden eigenlijk. En dus om al die mensen, bijna 26.000 mensen... hun stem terug te geven, wordt er dus gevraagd aan vrijwilligers om elke naam in te lezen, zodat iedereen terug een eigen stem heeft.
0: Dus elke naam in de Dossijn-kazerne heeft een unieke stem en iemand heeft jouw stem.
1: Ja. Inderdaad.
0: En wie is dat?
1: Zina Tchutkowska heeft mijn stem gekregen.
0: Maar fantastisch zeg, hoe mooi is dat? Ja, heel, heel mooi. Wat een mooi initiatief. Dus als we naar de Dossijn-kazerne gaan, kunnen we jouw stem daar horen. Mooi hoor, Anita.
1: Inderdaad.
0: Jij krijgt die boekenbon van 50 euro, voilà. Dus het boek van Elisabeth Lucy Baten, dat gaat binnenkort bij jou in de boekenkast staan. Ik wens jou daar heel veel leesplezier mee. En dat je er wat aan mag hebben, zeker en vast. En ik ga jou ook ontzettend bedanken om te luisteren naar Nostalgie Plus en Vrouwentongen, Anita.
1: Super, dankjewel.
0: Fijn weekend nog. Doei.

Een van haar allergrootste hits na haar comeback, zeg maar, in de jaren 80. Want toen ze van Ike scheiden, ging het even helemaal niet goed met de carrière van Tina Turner. Maar dat werd helemaal goed gemaakt. Private Dancer was dit. Super druk aan de kust, dat hebben we daarnet in het nieuws gehoord. En dat wil zeggen dat het onderweg ook wel druk is, normaal gezien. Maar ik denk dat iedereen al op zijn plaats is. Want geen verkeersinformatie, dat is ook altijd goed. Hè. Het is bijna 10 minuten over 11:30. Dit is Roxy Music.

0: ging dat niet over Jerry Hall, de ex van Mick Jagger, maar ook een affaire gehad met Brian Ferry. Als het niet over haar gaat, dan zal het over een andere beauty gegaan zijn, want een womanizer, dat is hij zeker. Of was hij althans, Brian Ferry en Roxy Music en Angel Eyes. The Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling, is voor zometeen.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Pinkstermaandag.
3: Dovi keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.

maakt dat Love and Feeling the Righteous Brothers. Rod Stewart heeft onlangs King Charles nog eens ontmoet. Dat zal zeker niet de eerste keer geweest zijn. En heeft in zijn ontmoeting King Charles bedankt en hem gefeliciteerd voor het aanpakken van de kleine rotzak waarmee hij Trump bedoelde. King Charles zal eens gegeneffeld hebben. Meer kon hij niet doen. Ja, en Rod Stewart, die kan zich dat

0: Ja, Maggie verleid door een veel oudere vrouw toen hij nog op school zat. Ik weet niet of het een trauma geweest is. In elk geval heeft het hem een dikke hit opgeleverd. Rod Stewart en Maggie May. Er komen al verzoekjes binnen voor Viva Vinyl. Het is misschien nog een beetje vroeg, alhoewel. Het is pas voor vrijdag. In elk geval is er wel een domie tussen 1 en 4 die jou gaat begeleiden door die heerlijke zon op maandag. Pinkstermaandag. En voordien is er natuurlijk Michel. Met wat voor moois, Michel.
1: Dag luisteraar, dag Leen. De Cats komen voorbij. En zelfs even in het Frans op deze Pinkstermaandag. De Pointer Sisters, Desmond Dekker, Isabella, jarig. John Denver, Sophie, onlangs jarig. Brenda Lee, veel dames. En de Style Council. Don't

Want ook de zanger-speelfiguur van Style Council is jarig. Paul Weller wordt vandaag 68. En ik ben fan van de Style Council, van alles wat die Paul Weller in feite deed. Ook al in zijn periode van The Jam. Maar de Style Council, dat was de kers op de taart. Heel gesofisticeerde muziek. Heel wel overwogen, heel muzikaal ook. Niet de grote hitmakers hier, maar in Engeland werden ze op handen gedragen. Misschien moet ik naar Engeland gaan wonen. De Style Council, you're the best thing. Je hoort het straks helemaal in 100% volume. You're a gold.

0: kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Pinkstermaandag, zalige dag om te genieten met Nostalgie Plus in de buurt, zometeen met The Cats. Your golden years. Nostalgie Plus. Nieuws met Bart van Langhoven. Dag Bart.
3: Goedemiddag. Het zalige weer zorgt voor topcijfers aan onze kust. Het is zelfs het beste Pinksterweekend in 5 jaar. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. Ruim 450.000 dagjes toeristen trokken de afgelopen dagen naar zee. En de hotelsector had ook nog eens meer dan 500.000 overnachtingen. Westtour spreekt van een heel succesvol Pinksterweekend. De cijfers zijn zelfs verdubbeld tegenover vorig jaar. In de Franse stad Rennes is een jongen van 12 dood aangetroffen. Zijn lichaam werd gevonden langs de oevers van de rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser belde de politie toen hij geschreeuw hoorde. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed aan een hartstilstand. Wellicht als gevolg van wurging. De politie opende een moordonderzoek. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de Verenigde Staten. Daar mogen atleten doping gebruiken om zoveel mogelijk records te verbreken. Een Griek zwom op de 50 meter vrije slag 700ste sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Enhanced Games krijgen bakken kritiek. Internationale sportbonden vinden het zelfs gevaarlijk. Veel zon en zomers warm tot 30 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot lokaal 33 graden. Woensdag en donderdag wat meer wolken en ook iets minder warm. Met maxima tussen 23 en 27 graden.
4: Follet.
5: Met Michel Follet.

0: Nee, het liedje heet niet La La La La, maar Be My Day. Welkom, The Cats, met hun nummer 1 hit in 1974. Maar volgens het woordenboek is dit kreupel Engels voor Make My Day. Je maakt mijn dag goed. Niemand die er toen over viel, maar uitgerekend dit liedje moest hun doorbraak in Amerika forceren en werd geschreven door een Amerikaan. The Cats namen het overigens ook op in voortreffelijk Frans. En daar kwam een erg vrij vertaalbureau aan te pas.
1: Sois ma femme, je serai ton homme. Allez, sois ma femme.
0: Die laat ik nog wel eens helemaal horen, want het klinkt heel Zuiders. Maar Be My Day omvormen tot Sois ma femme, het is toch wel een beetje vergezocht. Veel bekend volk, John Denver, Sophie, Three Degrees, Isabel A, Brenda Lee, Sheila. Veel dames zoals je ziet, John Denver even niet meegerekend. En nu al drie hechte zussen, de Pointer Sisters. Die brachten op 25 mei 81 deze single uit.
1: Oh,

0: Een ode aan Eric Clapton heb ik me altijd laten wijsmaken, deze slow hand. Maar daar is helemaal niets van aan. Clapton eigende zich die bijnaam al toe in 1964 bij de Pointer Sisters. Ging het over iemand die afwachtend is in de liefde. Dat kon over Clapton niet gezegd worden. 20 jaar geleden overleed Desmond Dekker op 64 jaar. Dit was zijn wereldhit.
1: 100% weekend.

Desmond Dekker, een van de grondleggers van de ska en reggae. En hij was de ontdekker van Bob Marley, waarvoor Marley hem overigens een leven lang erkentelijk bleef. 25 mei is de internationale dag van de vermiste kinderen. Een moment waarop aandacht wordt gevraagd voor het lot van vermiste kinderen, vaak ondersteund door Child Focus. Mag ik daar dit mooie lied van Tuarez op aansluiten op Pinkstermaandag? Het was een hit in 2000. Children, Tuarez.

Twarres and Children, duo uit Friesland. Twarres betekent ook met z'n tweeën Mirjam en Johan. Een comeback enkele jaren later werd uitgesteld. In feite afgeblazen omdat Johan een erfelijke zenuwaandoening kreeg. Mirjam toert nog wel, maar met een andere partner. Ik heb een zwak voor de liedjes van John Denver. Op deze tweede Pinksterdag mag hij fonkelen als geen ander. Sunshine.

0: John Denver in 1973. Toen was hij in onze contraien nog niet bekend, maar zodra het succes zich ook bij ons aanmeldde, kregen al die tot dan toe verborgen liedjes dankzij enkele verzamelaars een gouden status. Zoals Sunshine on My Shoulders. Draag dat altijd mee. Zo dadelijk Sheila, maar ze heette even Sheila, toen ze geflankeerd werd door The Bee Devotion.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Pinkstermaandag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: 100% Follet.

Sheila. Geflankeerd door een horde uitstekende dansers voor haar disco-uitstapje dat bekroond werd met deze single van 1979. In een productie van de twee heren van Chic, die het ook schreven. Goed voor 6 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd en succes in Engeland en Amerika. Toch keerde Sheila in 1980 terug naar haar thuisland met een Frans repertoire waar ze tot op heden nog altijd de best verkochte zangeres blijft. Onlangs jarig, een van de topzangeressen van bij ons, Sophie Verbrugge. En niet zomaar een verjaardag, toch gewoon vergeten. Boetedoening zal mijn deel zijn. Ik haal mijn schade in weldra met een toepasselijk liedje van haar succes trio in de jaren 70, Trinity. Maar daarvoor moet ik wachten tot maandag

0: Sophie, van origine een Frans liedje, en Vassemé van Gilbert Montagnier. Maar dit was bij ons de hitversie in de zomer van 84. Sophie, zangeres die alle stijlen aan kan, van jazz over funk tot pop, en dan ook met alle grote indie-genres samenwerkte. Van Toots Thielemans over Bobby Womack tot Paul Carrack. Na 1961 voor een jukebox-klassieker, Alan Shapiro.
1: 100% retro.

Helen Shapiro, eind september wordt ze 80. Op 25 mei jarig, duizendpoot Paul Weller begon bij de Jam. Maar de periode die me muzikaal het meest aanspreekt is die met de Style Council. Verrassend, stijlvol zoals de naam doet vermoeden en toegankelijk. Het hitpalmares hier bleef beperkt. Het aantal radiohits is evenwel niet te tellen. Zoals dit heerlijke You're the Best Thing, de Style Council.

Paul Weller, de man met vele muzikale gedaanten. Eerst bij The Jam, nu solo en tussendoor de Style Council. Wat wel een constante bleef, is zijn kapsel, waar enkele tsunamis doorheen raasten. Paul Weller, hij viert zijn 68 jaar op 25 mei. Nog zo'n stijlvol project, maar dan uit Vlaanderen was de groep Bijou. Bij mijn weten brachten ze maar één album uit, met daarop deze unieke radiohit. MUZIEK

Dat zingen ze al sinds 1973, Three Degrees, When Will I See You Again? Het begint nog net niet op stalking te lijken. De groep bestaat sinds 1963 en toert nog altijd. In oktober 2025 waren ze overigens nog in ons land. Jarig vandaag, Isabelle A. Ze heeft net een nieuwe single uit, maar bij Nostalgie Plus zweren we bij muzikale herinneringen, zoals deze. Helemaal alleen, Isabelle A. in 1992.

0: Isabel Haas. Ze begon met een reeks uptempo liedjes om zich op de kaart te zetten, maar kort daarna koos ze al voor een meer volwassen repertoire, zoals deze, helemaal alleen. Vandaag wordt Isabelle 51. Een zangeres die ook ooit helemaal alleen was, herinner All Alone Am I, maar zoveel meer plakkers op haar naam heeft staan, Brenda Lee.
1: 100% romantisch.

Brenda Lee, al zijn excuses nergens voor nodig. Drie lieve, wollige liedjes om de laatste twee stevige te verantwoorden. Je weet, ik ben doorgaans een softie. Wel, met dat imago maak ik komaf de volgende minuten. Eerst Survivor, te horen in de derde Rocky-film met Sylvester Stallone van 82. MUZIEK.

Oor in oor met Eye of the Tiger. Deze hit werd op de laatste dag van mei in 1982 gelanceerd. Sylvester Stallone huurde Survivor persoonlijk in om een nummer op maat van zijn film te schrijven, nadat Queen geen toestemming gaf om Another One Bites the Dust te gebruiken. En die stunt herhaalde de groep nog een keer 3 jaar later voor de soundtrack van Rocky IV met Burning Heart. Rond deze tijd, maar dan in 1970, werd deze single uitgebracht van Paul Rodgers en Free. Zeg na deze niet meer dat ik een watje ben. Fijne tweede Pinksterdag verder. Dankzij voor de techniek. Veel plezier met Domi. This

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
0: Richie.
6: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
7: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
8: Muurprotect.
9: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
10: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
11: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
9: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
10: Oh, maar dat is correct.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
13: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
15: Goedemiddag, het is alweer maandag 25 mei. Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. 100% volet tot 4 uur. Meld Domi zich voor duty. Met de lekkerste muziek. Wat zou je zeggen van de Monkees zometeen? En I'm a Believer.
16: You're golden, yeah.
15: En Stevie Wonder die mag aftrappen vandaag.
16: Nostalgie.
15: Dat is allemaal voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. In de Franse stad Rennes is een 12-jarige jongen dood aangetroffen. Het lichaam werd gevonden aan de oevers van een rivier met een natte badhanddoek rond zijn nek gebonden. Een visser had gisteren namiddag geschreeuw gehoord en de politie verwittigd. Ze probeerden de jongen nog te reanimeren, maar die hulp kwam te laat. Er is ondertussen een 16-jarige verdachte aangehouden. Maar het moordonderzoek blijft nog doorgaan. Op een kusttram in De Haan zijn gisteren een tramchauffeur en 4 controleurs gewond geraakt. Het incident vond plaats tijdens een routinecontrole op vervoersbewijzen. Een groepje van 5 personen bleek niet over een geldig ticket te beschikken. Toen de controleurs overgingen tot een staande houding, ontstond er tumult en fysieke agressie. Het is nog onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Het parket is op de hoogte en neemt juridische stappen. China heeft 3 astronauten naar zijn ruimtestation Tiangong gelanceerd. 1 van de bemanningsleden zal een volledig jaar in de ruimte verblijven. En dat is een primeur voor de Chinese ruimtevaart. Wie van de 3 die langdurige taak krijgt, wordt beslist op basis van deze missie. Het doel is om te onderzoeken hoe het menselijk lichaam reageert op langdurige gewichteloosheid. De data die wordt verzameld zijn van cruciaal belang voor de Chinese plannen om tegen 2030 een bemande landing op de maan uit te voeren. Ook vandaag zeer warm met volop zon. De maxima schommelen tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. Woensdag en donderdag opnieuw zon. Al kan het af en toe bewolkt zijn en iets minder warm met maxima tussen de 19 en 27 graden.

Straks ga ik de schrijver van dit nummer nog een keertje draaien met nog een ander nummer dat ook redelijk vaak gecoverd is. En dit was dus geschreven door Neil Diamond, I'm a Believer van The Monkees. Goedemiddag, wat zou je zeggen van Hans de Boy met zijn grootste hit uit 83? Dat is voor na Candy Staten.

0: geschreven door Boudewijn de Groot en een hit geworden in de versie van Hans de Boy uit 83. Dat was Annabel. Straks die beloofde plaat van Neil Diamond die eraan komt. En zometeen een liedje over een yellow ribbon die rond een old oak tree, rond een eikenboom werd gebonden. Dan, dat is voor zometeen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: Verschillende versies werden ervan gemaakt. En de bekendste is misschien wel die van UB40. En het origineel was van Neil Diamond van Red Red Wine.
1: Vergeten groeven.
0: Voor de vergeten groef van dit uur ga ik naar een Engelse zanger, muzikant, songwriter die in verschillende bands gezeten heeft en die daar zijn stempel wel opgedrukt heeft in de jaren 80, begin jaren 80, bij The Jam onder andere, Going Underground en A Town Called Malice. Later had hij met The Style Council verschillende hits, Long Hot Summer. En nog later ging die solo aan de slag. Ik heb het uiteraard over Paul Weller, die vandaag zijn 68ste verjaardag viert. En ik dacht van, ik ga deze van The Style Council nog een keertje draaien, want ik heb hem al heel lang niet meer gehoord. Wat een heerlijk liedje is dat toch. My Ever-Changing Moods.

0: Julien Clerc met zijn typische stem. Elle voulait qu'on l'appelle Venise bij Nostalgie Plus. If You Don't Know Me By Now was een hit voor Harold Melvin en de Blue Notes in de jaren 80 gedaan door een Engelse band. En George McGrae, dat is voor zo meteen al met zijn grootste hit.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Pinkstermaandag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

De Philly Sound van Harold Melvin en de Blue Notes werden voor een groot stuk overgenomen voor deze briljante cover van Simply Red eind jaren 80, If You Don't Know Me By Now. Dit is Nostalgie Plus, met zometeen een treintje dat we kunnen gaan maken. De locomotion staat klaar van Little Eva. Nu eerst Jigsaw.

Little Eva. Een plaat die in de jaren 80 nog een keer werd gecoverd door Kylie Minogue. Die overigens dit jaar 40 jaar op de planken staat. En dan gaat ze uitgebreid vieren met een tournee. Maar dit was de originele van Little Eva, The Locomotion. En nu naar Prince.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Wacht, hè.
2: Rustig,
1: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Zeer goedemiddag. Straks in dit uur gaan we onder andere rocken met een jarige rocker uit Duitsland vandaag. En Chic staat klaar. I want your love. Your golden years. Pas voor na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. In Tubeke, in de provincie Waals-Brabant, is een zware brand ontstaan in een textielfabriek. Het vuur brak rond deze middag uit. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk. De brandweer van Waals-Brabant is massaal uitgerukt. Door de vrijgekomen giftige rook heeft het gemeentebestuur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Buurtbewoners worden geëvacueerd. De enorme rookpluim is tot kilometers ver in het Pajottenland te zien. Op een kustram in De Haan zijn een tramchauffeur en 4 controleurs gewond geraakt. Het incident vond gisteren plaats tijdens een routinecontrole op vervoersbewijzen. Een groepje van 5 personen bleek niet over een geldig ticket te beschikken. Bij de controle ontstond er tumult en fysieke agressie. Ook 2 politieinspecteurs raakten tijdens de interventie gewond. Het is nog onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Het parket is op de hoogte en neemt juridische stappen. Ondertussen zit ook al 1 agressor voorlopig in de cel. De 30er die gisteren bewusteloos uit de zwemvijver werd gehaald van recreatiedomein De Nekker in Mechelen, verkeert nog steeds in kritieke toestand. De man zocht gisteren verkoeling in de vijver van het volledig uitverkochte domein toen het misliep. Redders startten direct met een reanimatie en kregen bijstand van de hulpdiensten. Hij werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak is nog onduidelijk. Ook vandaag zeer warm met volop zon. De maximaal schommelen tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. Woensdag en donderdag opnieuw zon, maar wel af en toe bewolkt. En ook iets minder warm bij 19 tot 27 graden.

bevrijdende zachte stem van Sade Adu. De band was naar haar genoemd en ze leverde in die tijd een briljant debuutalbum af met onder andere Smooth Operator. Daarop het album heette Diamond Life. En over legendarische albums gesproken, dit is er ook zo eentje. De titelsong uit het album van Supertramp.

0: De inzending voor ons Songfestival in 1969. Weinig succes, maar wel een echte belpop classic geworden. Dat was Louis Neefs met Jennifer Jennings. We trekken naar de luchthaven. Zometeen met The Motors.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes. Nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
9: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
10: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
10: Immoscoopman!
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen. Hè.
9: Ja?
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: Jerry Rafferty en Baker Street hier bij Nostalgie Plus. Zoals we ze graag hebben, van die classics met een gouden randje.
1: Vergeten groeven.
0: Voor de vergeten groef van dit uur gaan we naar een jarige. 78 jaar wordt hij vandaag. De voorman van een Duitse band die in 1990 de best verkochte single aller tijden in Duitsland verkocht. Het was The Power Ballad Wind of Change. Ik heb het uiteraard over The Scorpions in de jaren 80 al met Still Loving You. De voorman van de band heet Klaus Meine. Die viert vandaag zijn 78ste verjaardag. En dat is een gelegenheid om deze rockplaat nog een keertje uit de kast te halen. Hier is Rock You Like a Hurricane.

maken. Gonna Get Along Without You Now van Viola Wills. I'm On Fire was een van de briljante tracks terug te vinden op het album Born in the USA. Bruce Springsteen, dat is voor zometeen.

de Nederlandse band T-Set met deze lekkere nog een keer hier. She Likes Weeds. Nostalgie Plus met het beste uit de 60s, 70s en 80s. En zometeen Daniel Gerard en Butterfly. Nu eerst de Motown Sound van Martha Reeves en de Vandellas.

Een melodietje dat je gegarandeerd de rest van de dag in je hoofd gaat blijven hangen. Daniel Gérard was er verantwoordelijk voor, de Fransman met de snor. Met een klein beetje Engels in de tekst. Butterfly van Daniel Gérard hier bij Nostalgie Plus. En dit is Terence Trent D'Arby nog een keertje van dat briljante debuutalbum van hem. Sign Your Name.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
2: niet. Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
8: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
9: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
10: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
9: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
10: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
9: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
10: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Zeer goedemiddag, zit nog een uurtje in je radio tot Sepra gaat beginnen. Dat is zometeen met de Addison Lighthouse en Cliff Richard met We Don't Talk Anymore. Your golden years, nostalgie plus. Tijd nu eerst voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Tubeke, in de provincie Waals-Brabant, woedt op dit moment een zware brand in een kledingdepot. Het vuur brak rond de middag uit. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk. De brandweer van Waals-Brabant is massaal uitgerukt. Door de vrijgekomen giftige rook heeft het gemeentebestuur het gemeentelijk noodplan afgekondigd. En buurtbewoners worden op dit moment geëvacueerd. De enorme rookpluim is tot kilometers ver in de wijde omgeving te zien. Belgische appeltelers mogen binnenkort onder strikte voorwaarden exporteren naar China. Het Federaal Voedselagentschap heeft daarover na jarenlange onderhandelingen een akkoord ondertekend met de Chinese autoriteiten. De eerste appelen liggen mogelijk vanaf het volgend groeiseizoen in de Chinese winkelrekken als de fruitsector op tijd aan de strenge eisen voldoet. Zo moeten boomgaarden vooraf officieel geregistreerd zijn. Minister van Landbouw David Clarinval spreekt van een historisch akkoord dat een enorme nieuwe afzetmarkt opent voor de Belgische fruitsector. In het volgend voetbalseizoen worden de derbies tussen Standard en Charleroi zonder bezoekende supporters gespeeld. Algemeen directeur van Standard, Pierre François, nam die beslissing in overleg met Charleroi en de Luikse burgemeester. Die beslissing komt er na zwaar supportersgeweld na de match van afgelopen zaterdag. Bij die rellen vielen verschillende gewonden. Ook vandaag zeer warm met volop zon. De maxima schommelen tussen de 22 graden aan de kust en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. En woensdag en donderdag opnieuw zonnig, maar af en toe wel bewolkt. En ook iets frisser bij 19 tot 27 graden.

absolute feel-good classic uit 1970 van Edison Lighthouse. Love Grows Where My Rosemary Goes. Maar wist je dat de band die op de hoes had dat nummer nooit had ingezongen? Want het was een studiogroepje onder leiding van studiozanger Tony Burrows. Weet je dat ook alweer? Sandra zometeen uit Duitsland. I'll Never Be Maria Magdalena was haar grootste hit. Dat is na deze hier. Dat is ook zo'n feel-good classic van de Gibson Brothers.

0: Vorige week vierde haar toenmalige man die producer was zijn verjaardag, Michael Cretu, wanneer ze een tijdje getrouwd was. Sandra en I'll Never Be Maria Magdalena. Zometeen in hogere sferen met Norman Greenbaum.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Het beste uit de 60s,
1: 70s
2: en 80s.

0: De Motown sound van de Four Tops. I can't help myself. Sugar Pie Honey Bunch.
1: Vergeten groeven.
0: In Vergeten groeven vandaag een liedje dat geschreven werd door het een van de twee van het duo Burt Bacharach en Hal David. Hal David, zijn geboortedag vandaag. Geboren op 25 mei 1921. En samen met Burt Bacharach verantwoordelijk voor ontelbare songs. En Oscar-winnende liedjes zoals bijvoorbeeld Raindrops Keep Falling on My Head voor de film Butch Cassidy en The Sundance Kid. Maar als we ze allemaal zouden opzommen, dan zouden we nog uren bezig zijn. I say a little prayer. Close to you, make it easy on yourself. En dit vergeten liedje misschien wel van Gene Pitney dat ik graag nog een keertje laat horen aan je. 24 Hours from Tulsa.

Het werd in eerste instantie uitgebracht als 12-inch, als maxi-versie, maar uiteindelijk werd het opgepikt. En ja, was het een heel grote hit voor de band uit Zweden, ABBA, met Lay All Your Love On Me. Zometeen trekken we naar Nederland met de Dizzy Mans Band. Dat is voor na deze van The Beatles.

0: Ze waren voor hun sound een klein beetje over de grens gaan kijken. Onder andere naar Blood, Sweat and Tears en naar de vroege Chicago. De Dizzy Man's Band uit het Nederlandse Zaandam en Ticket Toe. Zometeen die plaat van Adriano Celentano die je kan meezingen en waarvan de titel misschien niet altijd even duidelijk is.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissen.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
8: Oh, wauw. Oh.
9: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
8: Wow.
9: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
8: Cool.
9: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Nostalgie Plus. Freezing cold in 1992. You're the cold.

Crowded House, de band uit Nieuw-Zeeland en Australië. Don't Dream It's Over. Een grote hit eind jaren 80, 1987 om precies te zijn. Straks, na 4 uur, is het hier aan Sepp. Hij begeleidt je door de avondspits. Heel veel plezier daarmee. Ik heb de OJ's nog voor je. En Love Train.

0: boxen met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Goeie, wacht hè.
3: Rustig,
2: Sian. Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
13: Goedemiddag, als je buiten zit, zet de radio dan maar wat harder. Dan kunnen de buren meegenieten van Middle of the Road. Chirpy, chirpy, cheep, cheep.
14: Your golden years. Nostalgie plus.
13: Het is 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
15: Goedemiddag. De brand in Tubeke is nog altijd niet onder controle. Het vuur brak rond de middag uit in een textielfabriek. De brandweer is massaal ter plaatse, maar heeft de situatie nog niet onder controle. Het vuur is intussen overgeslagen naar enkele nabijgelegen huizen. Minstens 3 brandweermannen zijn ook door de extreme hitte onwel geworden en naar het ziekenhuis overgebracht. Buurtbewoners werden geëvacueerd omdat door de brand giftige rook en rondvliegende asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Via Bee Alert wordt gevraagd om de omgeving van Tubeke te vermijden en ramen en deuren gesloten te houden. In Oeganda zijn 2 nieuwe besmettingen met het ebola-virus vastgesteld bij zorgverleners van een privékliniek. Zo stijgt het totaal aantal bevestigde besmettingen in het land naar 7. Het virus brak oorspronkelijk uit in Congo, het buurland van Oeganda. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over 900 vermoedelijke besmettingen. 101 daarvan zijn officieel bevestigd. In het tennis heeft Elise Mertens zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Ze rekende in 2 sets af met de Duitse Tatjana Maria, 7-5 en 6-0. Met deze zege toont Mertens nog maar eens hoe sterk ze is in openingsrondes van Grand Slam toernooien. In 32 van haar 37 deelnames stoot ze door naar de tweede ronde. Haar volgende tegenstander wordt de Poolse Maja Szwalinska. Ook deze namiddag nog steeds warm en zon, maxima tussen de 22 graden aan de kust en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon, het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. Woensdag en donderdag zonnig, maar wel af en toe bewolkt en ook iets frisser bij 19 tot 27 graden.
13: Dankjewel Simon. Er staan 2 files waarin je 10 minuten of meer aanschuift. Dat is het geval op de E40. Frankrijk, Oostende, 10 minuten extra tussen Middelkerken en Gistel. En op de E40 Oostende, Gent, ook 10 minuten van Lophem tot in Oostkamp.
16: Good Vibrations
17: met Sebastian de Krop.

Police bij Nostalgie Plus. Dit was Every Breath You Take. Goedemiddag, het is 4:09, Pinkstermaandag. De Police doet mij terugdenken aan de start van mijn weekend. Ik was namelijk uitgenodigd op het jubileum van mijn nicht en haar vriend. Ze zijn 20 jaar samen en hebben dat gevierd vrijdagavond met een feestje voor vrienden en familie. En als verrassing voor het koppel mocht het publiek die Every Breath You Take plots zingen. Ik heb mijn weekend dus al zingend ingezet. Dat had ik totaal niet verwacht, maar het was leuk. En het bleef gelukkig tot dat één nummertje beperkt. Maandagnamiddag, ik hoop dat je al hebt kunnen genieten van het mooie weer. Het is echt zomerweer, eind mei. We worden verwend en dat ga ik ook doen in een nieuwe Good Vibrations. Met vandaag in de show muziek van Fleetwood Mac. Want zij zijn deze week de centrale artiest in de SEP-selectie. En dat naar aanleiding van de verjaardag van Stevie Nicks. Zij wordt morgen 78. Ik heb een kijktip voor de fans van Marilyn Monroe, want er is een nieuwe documentaire naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Je kan filmtickets winnen hier straks met mijn quiz De Openingszin. En ik heb natuurlijk extra veel vrolijke en zonnige muziek, want dat is wat je wil horen met het mooie weer. Diana Ross en The Supremes staan klaar. You Keep Me Hanging On straks. Eerst al Billy Joel en Just The Way You Are.

0: Kim Wilde zou dit succesvol coveren. You Keep Me Hanging On in de originele versie van Diana Ross en de Supremes. Ze gaan wat meer de poptour op en dat gaat dan eigenlijk ook wel goed af hoor. You Keep Me Hanging On. Zometeen gaat het wat druppelen. Ik hoor je denken, ja, dat kan toch niet met dit weer. Ja, het gaat wat druppelen, maar dan toch in de muziek. Regen als een soort metafoor voor het leven en de liefde. The Fortune staat klaar en here comes that rainy day feeling again.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
5: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
6: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

The Fortunes and Here Comes That Rainy Day Feeling Again. De enige waterdruppeltjes die je vandaag gaat voelen of ervaren zijn volgens mij die van een zwembad, als je er eentje hebt in je tuin. Ja, je zou het wel kunnen gebruiken vandaag, want 29 graden noteer ik hier op de Nostalgie Plus thermometer. Het is weer om vooral niet te veel te doen. Dat is wat ik trouwens de voorbije dagen ook gedaan heb. Gewoon wat op terras gezeten met een goed boek, de zon op mijn benen en als het na verloop van tijd wat nodig werd, even de schaduw opzoeken. Heerlijk toch? Sophia uit Brakel is het ook aan het doen. De schaduw aan het opzoeken met een boek. Altijd een heel goed idee. En Luc uit Wetteren laat weten dat het snikheet is bij hem. Afkoeling zoeken binnen met een ijsje of een koele iced tea. Dat is wat hij nu van plan is met natuurlijk de muziek van Nostalgie Plus. Wel, ik hoop dat die muziek wel snikheet mag zijn. Het zal toch alvast de komende minuten zo zijn. Want dit is Muriel Dac met Trop

verlengd weekend. Dat is het moment voor familiebezoeken. Ook in de muziek, want de Godfather komt langs. De Godfather of Soul, James Brown. Eerst even kijken onderweg en vaststellen dat de uittocht van de zee stilaan op gang komt. Dit zijn de files met 10 minuten vertraging of meer. Op de E40 Oostende-Gent verlies je 20 minuten tussen Jabbeke en Oostkamp. E34 Knokke-Zelzaten, een kwartier van Knokke-Heist tot de Koning Albertlaan in Maldegem. Op de E411 naar Brussel komen er 10 minuten bij tussen Jezus-Eik en het Leonard-Kruispunt. Op de Antwerpsring richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de E40 Oostende-Gent ook nog 10 minuten van Beernem tot in Aalter.

0: een driejarig dochtertje van zijn manager. En het is ook zij die hier aan het giechelen is, Gilbert O'Sullivan. Zometeen de samenwerking van Radha, Michael Walden en Betty Austin. Ik heb Gimme, Gimme, Gimme.
1: De openingszin.
0: Eerst gaan we quizzen. Ik hoop dat je hersenen nog niet te veel oververhit zijn. Het zou zomaar kunnen. En ja, dat zou zonde zijn, want je kan hier opnieuw 4 filmtickets winnen. Iedere dag staat die mooie prijs op het spel als je meespeelt met de openingszin. Hoe werkt dit? Ik vertel je zometeen de eerste zin van een bekende classic. Het is aan jou om het nummer te herkennen, de titel en natuurlijk ook de naam van de artiest of groep. Speel zeker ook eens mee en misschien zijn die 4 filmtickets vandaag dan wel voor jou. Dit is de opgave. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Welke classic start dus met deze openingszin? Je herkent het misschien wel al, maar kan je er ook een titel op kleven en de naam van een artiest of groep? Ik hoop het voor jou. Dit is de opgave nog eens. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Ja, welke classic is dus, of van welke classic is dit dus de openingszin? Dit is het moment om mij het juiste antwoord te sturen. En dat doe je heel eenvoudig via onze website nostalgie.plus. Zo kan je mij een bericht sturen. Of via WhatsApp, dat mag ook. 0477 900 800. Opgave nog één keer. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Je antwoord mag je mij nu sturen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Het beste uit de 60s, 70s.

0: NCC, The Things We Do For Love. Dan eens kijken of ik een luisteraar blij en gelukkig kan maken.
1: De openingszin.
0: En dat zou wel eens Leila uit Turnhout kunnen worden. Leila, een goeiemiddag.
2: Een goeiemiddag, een zonnige goeiemiddag.
0: Ja, zeker wel. Is daar bij jou in Turnhout inderdaad ook zo mooi?
2: We hebben hier inderdaad heel, heel mooi warm weer.
0: Ja. Ben je ervan aan het genieten? Zit je in het zonnetje?
2: Nee, ik heb me even uit het zonnetje gezet, wel een lekker drankje erbij. En met nostalgie op de achtergrond is dat goed voor mij vandaag.
0: Ja, ja, zo moet dat zijn. Meer hoeft inderdaad niet. Hè. Misschien heb ik nog wel een leuk extraatje. 4 filmtickets, want die kan je winnen met een nieuwe opgave van de openingszin. En dat is vandaag deze. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Van welk nummer is dat de eerste zin, Leila?
2: Dat is Staying Alive van de Bee Gees.
0: Jawel, dat kwam er heel overtuigd uit. Toch?
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, je wist het vlug, denk ik, hè?
2: Ja, ja, dus het is een klassieker. Hè? Als je dat deuntje hoort, ik denk dat iedereen dat wel snel zal herkend hebben.
0: Zeker, zeker. Dat is zo. Is het muziek waar jij van houdt?
2: Ja, toch wel, toch wel.
0: Ja. Ben je zelf muziek-minded? Ben je bezig met muziek?
2: Ik ben bezig met muziek. Mijn dochter is bezig met muziek. Ja, toch wel. Wij hebben zelf al wat bij een bandje waar we in spelen.
0: Ah, oké. Okay.
2: Dus, en dat komt dan voornamelijk de muziek van de jaren 60, 70, toch de klassiekers allemaal.
0: Ah.
2: Maar de Bee Gees, daar blijven we afgelaten. Die mannen hun werk doen, dat is niet kopieerbaar.
0: Oké, dat is next level, zeg maar.
2: Ja, klopt.
0: Fijn. Nou goed, kijk, veel succes met dat bandje. Het zal altijd leuk zijn, denk ik, om ze te mogen optreden, uiteraard. En dit nummer heeft jou die 4 filmtickets opgeleverd. Doe er iets leuk mee, oké?
2: Super, dankjewel.

0: Staying Alive van de Bee Gees. Leila uit Turnhout herkende het en wint 4 filmtickets. Als jij ernaast schreef, morgen een nieuwe kans.
1: Een discoschijf net voor 5.
0: En voor wie nog niet uitgedanst is, er komt nog meer leuks je kant op met eentje van Michael Jackson. Een van de vele singles uit zijn album Thriller, namelijk Pretty Young Thing. Wist je trouwens dat die geschreven is door James Ingram, de zanger van Yamo Be There. Producer Quincy Jones vond het nummer alleen een beetje te traag, dus hij heeft het wat herschreven tot de uiteindelijke single die een hit zou worden voor Michael Jackson. Met trouwens ook zijn zussen Latoya en Janet op de achtergrond. Luister vooral even mee naar dit nummer.
2: You make me feel so good inside.

0: groot is vandaag de glimlach op jouw gezicht? James Lloyd helpt Keep on Smiling naar Queen en The Buggles. Your golden years. Video killed the radio star. Nostalgie plus. Het is 5:00 en Simon van Aanslander is er met nieuws.
1: Goedenamiddag. De Chinese markt opent voor Belgische appels. Dat meldt het Federale Voedselagentschap. Na jarenlange onderhandelingen is er een akkoord met de Chinese autoriteiten. De eerste appelen liggen mogelijk al vanaf het volgend seizoen in de Chinese winkelrekken. Er gelden wel strikte voorwaarden en eisen. Zo moeten boomgaarden vooraf officieel geregistreerd zijn. Minister van Landbouw David Clarin-Val spreekt van een historisch akkoord dat een enorme nieuwe afzetmarkt opent voor de Belgische fruitsector. In Laos zitten 7 goudzoekers al 5 dagen vast in een grot nadat felle buien de uitgang deden overstromen. Een 100-tal redders probeert het water weg te pompen, maar er is nog altijd geen contact met de groep. Het is onduidelijk of de goudzoekers nog in leven zijn. Er worden nu ook internationale topduikers ingezet om de 7 vermisten terug te vinden. Zij hielpen in 2018 ook al bij de spectaculaire redding van het Thaise jeugdvoetbalteam dat wekenlang vastzat in een grot. Maarten van de Voort reist dan toch niet mee als 4de doelman met de Rode Duivels naar het WK in de Verenigde Staten. Bondscoach Rudy Garcia wilde de doelman graag meenemen naar het basiskamp in de VS om te helpen tijdens trainingen, hoewel hij niet tot de officiële selectie behoort. Van de Voort zelf zag dat zitten, maar zijn Duitse club Leipzig gaf daarvoor geen toestemming. De Limburger sluit wel nog aan bij de oefenstage en blijft beschikbaar voor de oefeninterlands. Ook deze namiddag nog steeds warm en zon, maxima tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon, het wordt nog wat warmer met maxima tot 31 graden. Woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser tot 27 graden.
0: Op een doorsnee maandag is vooral in en rond Antwerpen en Brussel druk. Vandaag is dat helemaal anders met die Pinkstermaandag natuurlijk. Vooral vielen vanuit de kust op de E40 tussen Frankrijk en Jabeke. Vlieg je 10 minuten van Gistel tot Jabeke. E40 Oostende-Gent, 10 minuten van Jabeke tot Loppem. En nog eens 10 van Beernem tot in Aalter. Als je elders in de file staat, is jouw verliestijd daar minder dan 10 minuten.
2: Vibrations
3: met Sebastian de Krop.

Radio Gaga van Queen, geschreven door drummer Roger Taylor. En wist je dat hij inspiratie vond bij het nummer dat ik ervoor speelde? Video Killed the Radio Star van de Buggles. Een leuk toeval, zeg maar. Nou, wat een heerlijk weekend. Ik ben gisteren een mooie fietstocht gaan maken met mijn vrouw en mijn zoon. En we hebben die afgesloten met een ijsje. Dat is altijd goed natuurlijk. Een bolletje kokos en een bolletje chocolade was het in mijn geval. En geloof maar dat die gesmaakt hebben. Ik ben er trouwens zeker van dat de ijsjesverkopers gouden zaken gedaan zullen hebben de voorbije dagen. Net als al die terrasjes in Vlaanderen. En wat wil je met zo'n mooi weer? Ik zei het al, de uittocht van de zee die is volop op gang. Zeker op de E40 is het heel erg druk. E40 van Oostende naar Gent. Als je ook in de file staat aan te schuiven, weet je wat, ik maak het aangenaam. Tot 7 uur met veel leuke muziek in deze Good Vibrations. En ja, dat file rijden, dat is niet altijd leuk natuurlijk. Dat gaat stapje voor stapje vooruit. En dan denk je wel van, goh, waar ben ik toch aan begonnen? Maar deze boodschap is een belangrijke. Keep on smiling. Houd die in je achterhoofd. Er is James Lloyd.

0: geschiedenis, biologie, aardrijkskunde en waar zong hij nog allemaal voor? We zaten heel even op de schoolbankje met Sam Cooke en A Wonderful World. Net nu het vandaag een vrije dag is, jawel. Deze week Fleetwood Mac in de SEP-selectie. Ik stel je mijn favoriete songs van de band voor. Straks de eerste na muziek van Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. En ik heb ook Koen en Chris Wouters over de dame wiens been uit bed hangt. Anne, zo meteen.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

0: WhatsApp-selectie.
1: Deze week met Fleetwood Mac, naar aanleiding van de verjaardag van zangeres Stevie Nicks morgen. Fleetwood Mac is altijd een van mijn favorieten geweest, omdat ze geen gladde popband zijn, maar wel een groep met karakter. Ze maken songs met een verhaal, muziek, met sfeer en emotie. En daar vind ik ze gewoon heel goed in. Hun album Rumours moet een van de allereerste platen zijn die ik ooit gekocht heb. Fleetwood Mac dus, deze week in de SEP-selectie. Iedere dag stel ik je een van mijn favorieten voor en ik begin eind 60's, de periode met Peter Green toen nog als het gezicht van de band, nog voor Stevie Nicks en Lindsey Buckingham erbij kwamen. Vandaag heb ik Albatross, dat is geen rocksong, maar een instrumentaal nummer. En daardoor valt het, vind ik, extra op tussen andere hits van die periode. Het nummer klinkt zo wat dromerig, het lijkt wel met een beetje fantasie, alsof je boven de zee aan het zweven bent, met dan de cymbalen die de golven nabootsen, terwijl de gitaar van Peter Green er bovenuit zweeft. Luister en geniet vooral mee. Er is Albatross van Fleetwood Mac.

Dat is toch even helemaal tot rust komen. Albatross van Fleetwood Mac. En dan nu de dansschoenen terug aan voor Earth, Wind and Fire September. De eerste files die waarin je 10 minuten of meer stilstaat. De langste file vind je terug op de E40. Oostende-Gent, daar schuif je een kwartier aan tussen Jabbeke en Lophem. En nog eens 10 minuten tussen Beernem en Aalter. Op de E34 Knokke-Zelzaten ook 10 minuten van Polderken tot de Aardenburg-Kalseite in Maldegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot in Merksem.

0: De muziek is vandaag heet in alle betekenissen van het woord exile met Kiss You All Over. Zouden ze in Brugge al een beetje bekomen zijn van het kampioenenfeest? Club Brugge is opnieuw kampioen in het Belgisch voetbal. En dat is daar gisteravond goed gevierd. Ik zag beelden van zingende, dansende en feestende supporters. En dat doen ze straks wellicht nog eens over. Want de spelers worden over een uurtje gehuldigd op de Grote Markt in Brugge. En wees maar zeker dat daar een hele menigte aan fans zal willen bij zijn. Ik heb straks een nummer dat heel populair is bij voetbalfans, vooral dan in Engeland en Schotland, namelijk Just Can't Get Enough van Depeche Mode en ook Belpop met Daydream, The Wallace Collection.
1: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Your Golden Years.

Wallace Collection, een groep Belgen met een nummer dat wereldwijd een hit zou worden. En wat was dan het succes? Wel, deze na na na, misschien wel. Wel meer groepen deden dat die tijd. De Beatles bijvoorbeeld ook een jaar eerder in Hey Jude. De Wallace Collection met Daydream. En heb je de barbecue al aangestoken? Wees maar zeker dat er veel gebarbecued zal worden. Met het mooie weer. Maandag is marktdag bij ons in het dorp. Het was rijtjes schuiven vanochtend aan het vleeskraam. Een goede barbecue straks, vleesjes, een goed sausje, iets lekker om te drinken en goed gezelschap. Ja, dat is vakantiegevoel, hè. En dit versterkt dat gevoel nog een beetje meer. Bailami, de Gypsy Kings.

0: Summer met de toot-toots, beep-beep, lekker herkenbaar, want zo hoort dat in de disco. En Bad Girls.
1: Rockles, net voor zes.
0: Bad Girls gaat over de dames van lichte zeren die langs de straat flaneren. De volgende speelt zich ook op straat af. Creedence Clearwater Revival met een rocknummer over straatmuzikanten. En hoe zij er keer op keer in slagen de passanten op te vrolijken. Het heeft een heel aanstekelijk ritme, vind ik, dit nummer. Down on the Corner. Dit is Creedence Clearwater Revival.

0: tot 7 uur hou ik je gezelschap op de manier dat Barry White het graag heeft. Let the music play. Staat klaar. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 6 uur nieuws met Simon van Elslander.
1: Goedenavond. Er is nog altijd geen vredesakkoord tussen de VS en Iran. Maar de onderhandelingen lopen voorspoedig, dat zegt de Amerikaanse president Trump. Hij spreekt over een unieke kans op een historisch vredesakkoord. Trump wil dat de Arabische landen, zoals Saoedi-Arabië en Qatar, de Abraham-akkoorden ondertekenen om samen met Iran één grote economische vredescoalitie te vormen. Hij waarschuwt wel dat het alles of niets is. Als de deal mislukt, dreigt er een herstart van het conflict. Een 16-jarige jongen uit Ukkel, die in 4 dagen tijd 2 keer dezelfde Delijze in Linkenbeek overviel, is door plaatsgebrek weer op vrije voeten. De tieners sloeg afgelopen zaterdag en woensdag toe telkens net voor sluitingstijd met een mes. De politie kon de minderjarige snel identificeren. Hoewel de jeugdrechter hem vanwege zijn strafblad wilde laten opsluiten in een gesloten instelling, mocht hij onder voorwaarden naar huis, omdat er geen plaats was. Dat leidt tot frustratie bij de slachtoffers, de politie, het parket en de jeugdrechter zelf. In een Duitse dierentuin is een 23-jarige man gered nadat hij urenlang vast zat in het verblijf van de bisons. Hij was over een hek geklommen om zijn verloren schoen te zoeken, maar raakte er daarna niet meer uit. Na enkele mislukte pogingen belde hij 's avonds uiteindelijk zelf de hulpdiensten. De politie en het verzorgend personeel konden de man veilig redden. Hij is met lichte schaafwonden en een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. De bisons zelf hebben volgens de politie niets van het incident gemerkt en ook de schoen is intussen terecht. Vanavond en vannacht blijft het helder tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met de maxima tot 31 graden. Woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser tot 27 graden.
0: Ja, maar met 27 graden zijn we nog te blij, denk ik, hoor. Simon, dankjewel. De weg op voor de files met 10 minuten vertraging of meer. De langste file staat op de E313 naar Antwerpen. Je verliest 20 minuten tussen Geel-West en Herentals Industrie. Daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. Op de E34 Knokke-Zelzaten komen er 20 minuten bij tussen Knokke-Heist en de Aardenburgskalseide in Maldegem. E40 Oostende-Gent, 10 minuten van Jabbeke tot Lop. Een kwartier van Lophem tot Oostkamp en nog eens een kwartier van Beernhem tot Nevelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna linkeroever tot in Antwerpen-West.
2: Good Vibrations met Sebastian de Krop.

Come Back and Stay van Paul Young. Zometeen is dat Linda Ronstedt. En we gaan naar Parijs samen met Jacques Dutronc. Het is vandaag weer om tot 's avonds laat op je terras te zitten met een lekker drankje, misschien wel bij de ondergaande zon. Nu, als je al genoeg zon gehad hebt vandaag, kan je er ook voor kiezen om je dag af te sluiten voor tv. En als je nog niet weet wat je wil kijken, ik heb zoals iedere dag een kijktip. En vandaag is dat een nieuwe Franse documentaire over Marilyn Monroe, naar aanleiding van haar verjaardag. Want volgende week maandag op 1 juni zou ze 100 geworden zijn. Marilyn Monroe, The Rise of an Icon, neemt ons mee naar februari 1954. Marilyn Monroe is dan net getrouwd en is op huwelijksreis in Japan en Zuid-Korea. Ze besluit echter haar reis te onderbreken om in het door oorlog verscheurde Korea voor meer dan 100.000 uitgeputte soldaten op te treden. Het is voor het eerst in haar leven dat ze echt op een podium staat. Marilyn Monroe zingt er de ziel uit haar lijf in de ijzige kou. En dat is het moment waarop de filmster zichzelf ontdekt als iets veel groters. Marilyn Monroe, The Rise of an Icon. Het lijkt me echt wel de moeite. Vanavond om 7:15 op VRT.

0: 5 uur, Paris Sevey, Jacques Dutronc bij Nostalgie Plus. Ja, het zal druk geweest zijn aan zee. De dijk vol mensen, wandelend in een go-kart of hoe dan ook. Genietend van de eerste echte zomerdagen. Wel, ik neem je straks mee naar de dijk. Niet zomaar in een willekeurige badstad. Nee, de dijk van Blankenberg. Daar waar 10 om te zien in de 90's al die jaren stond. Met onder andere de Dinky Toys en Coco Junior op het podium. Ik heb de Test of Time na Flash and the Pan.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Ritchie, citroen met framboos, bekend.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
6: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
7: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
5: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
6: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
1: Het mag vandaag dan wel een feestdag zijn en een vrije dag ook voor veel mensen. Ik zet je aan het werk. Maar voor je begint te panikeren, het is leuk werk. Ik ga jou de muziek laten kiezen. Jij hebt het hier voor het zeggen en jij bepaalt wat ik straks moet spelen over plusminus 10 minuten. Iedere dag werken we met een willekeurig bepaalde letter. En welke letter dat vandaag is, ontdek je nu samen met mij.
0: Letter R.
1: Het wordt de R vandaag. Ik ben al benieuwd wat je daarmee gaat doen. Wat, of wie beter, moet ik straks voor jou spelen? Jij mag kiezen een artiest of groep waarvan de naam begint met de letter R. Ik geef altijd zelf een paar voorbeelden. En vandaag denk ik bij de R aan de radio's. Rolls-Royce ook. Of de Ronettes. Voilà. Je mag een van deze drie kiezen, maar dat hoeft niet. Je mag zeker ook zelf een suggestie doen. Dat is nog zo leuk. Wie wil jij horen? Welke zanger, zangeres of groep? Er is maar één regel. De naam moet beginnen met de letter R. Jouw idee is ook welkom. Dus stuur het vlug in een bericht via de website nostalgie.plus of met WhatsApp. Dat is heel makkelijk op het nummer 0477 900 800.

Patrick Hernandez, meezingen en dansen. Born to be alive. Zometeen Elton John, Nikita. Eerste weg op, even kijken waar je 10 minuten of meer verliest. Op D40 Oostende, Gent, zijn het er 15, een kwartier tussen Jabeke en Lophem.

en nog eens 35 minuten van Lophem tot Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. Brusselse buitenring 10 minuten van de welriekende Dreef tot Tervuren. En ook op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot in Deurne.

0: Elton John, dit was het hele mooie Nikita grote 80's hit voor Elton. En dan nu verder met de keuze van jou als luisteraar. Het grote Nostalgie Plus muziekrad staat stil bij de letter R. En dus speel ik de komende 10 minuten alleen maar muziek van artiesten of groepen waarvan de naam begint met een R. En jij mag ze kiezen. Wie wil jij horen? Je mag nog steeds reageren via de website of in een bericht met WhatsApp. Wat heb ik alvast geselecteerd? Wel, de populairste met die R, overduidelijk. En het zal je niet verbazen dat dat de Rolling Stones zijn. Onder andere luisteraar Patrick en ook Chantal kozen voor Mick Jagger en Co. Christel ook nog trouwens, ja. En zij schrijft erbij: ik prijs me zo gelukkig dat ik ze ooit één keer live heb kunnen zien. In mijn keuken hangt er zelfs een dagkalender van de Rolling Stones om mijn to-do's op te schrijven. Fijn is dat wel, de Rolling Stones, altijd goed. Ik heb She's a Rainbow gekozen. En voor Karel uit Reti mag het dan weer Racy zijn. Lay Your Love on Me ook.
1: Het is Bolt-Eendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Eén vat vol energie, Racy, Lay Your Love on Me, de Rolling Stones. Die kreeg je ook al.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Twee artiesten of groepen met een R na elkaar, want het Nostalgie Plus Muziekrad staat stil bij die letter R. Ik ga heel kort even door een aantal inzendingen, ik heb niet zoveel tijd meer. Patrick wil graag Robert Palmer horen, Nico en Isabel dachten aan de R van Ray Charles. Voor Marina mag het Rocco Granata zijn. Willy komt uit bij de R van Robbie Williams. Dirk dan weer bij Rory Block of The Romantics. Voor Luc mag het Raffaella Cara zijn, Righiera of Richie Poveri. Even kijken, wat nog? Georgette dacht aan Ricky Nelson of aan Roy Orbison. Ik zie ook Ramses Shaffi ingestuurd worden voor Guy. Rob de Nijs, daar dacht Johannes dan weer aan. En ik kom uiteindelijk uit bij de keuze van Anne Uitstekene. En het is haar man die kan erin. Patrick, een goede avond.
2: Goedenavond. Ja, Anne in de kielpijn, zij kan bijna niet spreken.
0: Ah, goed, maar gelukkig dat jij het in haar plaats even wil vertellen. Ja. De letter R, vertel eens, wat is Anne haar favoriet?
2: Haar favoriet is Roberto Giacchetti en de Scooters.
0: I save the day. Ja.
2: Ja, dat is juist, dat geeft dus een instant zomergevoel. Zo, hè. Ja. Gewoon prachtige muziek, die leeft ervan op.
0: Ja, past helemaal ook bij het mooie weer. Hè? Kunnen jullie er een beetje van genieten, van het zonnetje daar in Stekenen?
2: Ja. Het is hier soms een beetje te warm buiten dan we ons moeten binnenhouden. Maar ja, dat hoort erbij. Het is het gewoon genieten van het weer. Hè. Dat is prachtig.
0: Beter dit dan regen, toch, hè, Patrick?
2: Ja, dat is inderdaad waar.
0: Ah, wel. Ik zou zeggen, verzorg Anne goed. En de muziek van Roberto Giacchetti en de Scooters zal hopelijk al veel deugd doen aan de stem en aan de keel. Goed? Voilà, dit zijn ze, Patrick. I save the day.

0: Roberto Giacchetti en de Scooters, I Save the Day. Lekker zomers en nog zo leuk met het zonnetje dat binnenschijnt in de studio. En het zonnetje dat binnenwandelt in de studio. Anne, van jouw verhaal. Anne, goeie avond.
1: Dankjewel, goeie avond Sebastian. Ja, zon, het is heerlijk hè, vandaag.
0: Het zal wel zijn, zeker en vast. Zomerse muziek. En jij gaat het ook zomers aanpakken zometeen. Ja. Na 7 uur, wat ga je doen?
1: Ik ga gewoon inhaken op het zomerse gevoel dat ik zelf heb. Uh-huh. En ja, ik dacht van hoe zitten, staan en of liggen luisteraars erbij vandaag als het zo warm is en een vrije dag. Want voor vakantie hoef je helemaal niet ver weg te gaan. Hè. Wat roept het op, dit warme weer? Wat doe je graag? Uh-huh. Een plek waar je graag naartoe gaat of in en rond het huis misschien. Dat soort dingen.
0: Oké, goed. Laat het vooral nu al weten aan Anne. Je kan dat doen in een bericht via onze website nostalgie.plus of ook via WhatsApp op 0477 900 800. En dan hoor je Anne zo meteen na 7 uur. En na deze nog van Godly & Cream. A Little Piece of Heaven.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Zomers zwoel de avond in, gewoon bij Radio Vol Golden Classics. En jouw verhaal, fijne Pinkstermaandag. Your golden. En toch even met de voeten de modder in. Na nieuws en weer, en dat krijg je van Simon.
13: Goedenavond. Er is nog altijd geen vredesakkoord tussen de VS en Iran. Maar de onderhandelingen verlopen wel voorspoedig, dat zegt de Amerikaanse president Trump. Hij spreekt over een unieke kans op een historisch vredesakkoord. Trump wil dat de Arabische landen, zoals Saoedi-Arabië en Qatar, de Abraham-akkoorden ondertekenen om samen met Iran één grote economische vredescoalitie te vormen. Hij waarschuwt wel dat het alles of niets is. Als de deal mislukt, dreigt er een herstart van het conflict. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge volop aan de gang. Rond dit uur wordt de spelersbus op het plein verwacht. Het officiële feest duurt tot 8 uur vanavond. Het is momenteel ook bloedheet in Brugge, waardoor de brandweer preventief water spuit over de supporters voor de nodige verkoeling. Volgens de politie hoefde het Rode Kruis tot nu toe nog niet in te grijpen. Meteen na de huldiging stappen Van Aken en enkele ploegmaats de helikopter in richting Antwerpen voor het gala van de Pro League Awards, waar kapitein Hans Van Aken de prijs wint voor goal van het jaar. En dan nog wielrennen. De Noor Perstrand Hagenes heeft de 9e editie van de Antwerp Port Epic gewonnen. De 22-jarige renner van Visma Lease Bike sloeg toe in de absolute slotkilometer. Na ruim 192 kilometer over onverharde wegen rond Antwerpen reed een kopgroep van 9 renners naar de finish. Met een late uitval wist Hagenes de rest te verrassen en solo over de streep te komen. De Spanjaard Pau Miguel finishte als tweede, Dries de Bont werd derde. Vanavond en vannacht blijft het helder tot 18 graden. Morgen opnieuw heel veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 31 graden. Woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser tot 27 graden.
12: Dankjewel Simon. En nog even voor ik Matt op je loslaat. Aanschuiven toch wel van zee naar huis op de E40 Jabbeke-Gent. 21 minuten van Jabbeke de Haan tot Beernem.
14: Verhaal met

kouder moet je deze dagen zelf maken, want ondertussen blijft het zomeren buiten. Heerlijk was dat met de vensters open naar Antwerpen. Ik had echt een vakantiegevoel zonder valies. En ik vroeg me af, waar begint dat voor jou, zo'n gevoel? Op een terras, aan de zee of met blote voeten in het gras? Heb je een favoriete vakantieplek dichtbij? Een park bijvoorbeeld, een markt, een dorpscafeetje? Of ook, wat hoort er voor jou altijd bij op zo'n vrije warme dag? Een ijsje, een barbecue of tot laat buiten tafelen. Jouw zomergevoel op je radio via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

I don't believe in if anymore. Als er één ding zeker is, dan is dat wel de zon op dit moment. En wat doet dat met je? Vakantie zonder valies. Dag Anne, schrijft Karin. Vakantie begint voor mij zodra ik mijn sandalen aantrek en de achterdeur openzet. Kan het je water met munt op tafel, een boek onder de parasol en als de merels fluiten en de buren hun barbecue aansteken, dan ben ik al half in Zuid-Frankrijk. Dankjewel, Karin. Of een tripje naar de Caraïbe, dat kan er ook wel vanaf. Ziggy Marley en de Melody Makers.

0: Van David Dundas, ik snap het, over dat zorgeloze, zelfverzekerde gevoel wanneer je die jeans aantrekt en klaar bent om de wereld in te stappen. Maar op een dag als vandaag mag dat dan wel een boxermodelletje zijn. Simon & Garfunkel dragen de broek zo dadelijk.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
8: Oh, wauw. Oh.
9: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
8: Wow.
9: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
8: Cool.
9: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
10: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en 80s.

warme welkom, Ann, zegt Marina met een knipoog. En Ann van Patrick is serieus verkouden, lees ik dan weer. En toch, dat zomergevoel is er bij hen thuis tot laat in de avond. Als hartpatiënt vermijd ik de grote hitte, zegt Patrick nog. En mijn favoriete moment is 's morgens vroeg tussen mijn kruiden en de groenten wandelend in het gras. En als ik dat goed begrijp, Patrick, af en toe een ijsje erbij, toch, hè? Beterschap aan en de groetjes daar. En deze klinkt voor mij net zo fris als dat natte gras. Ryan Paris en Dolce Vita uit 1983.

Vakantie zonder valies. Hoe beleef jij zomersvrije dagen als deze Pinkstermaandag het liefst? Wat hoort daar voor jou bij? Ik kijk uit naar jouw verhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. Mogelijk wordt ook je menu een beetje zomers. Zal zeker lukken met Leen en Timon. Daar wordt het een garnalenbisque na het koude slaatje van vandaag. Morgen tussen 10 en 12.

0: 0477-900-800 als je ons via WhatsApp wil bereiken of een foto wil sturen zoals Ronnie. Ik zie zijn tropische planten op het terras bij precies de juiste temperatuur. En Marina stuurt een foto van een volgende haakwerkje. Ik ga niet verklappen voor wie, want dan is de verrassing eraf, hè Marina. Fernando komt erbij, zometeen na Joe Cocker met een stijltip voor warme dagen en momenten.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...

als een sterrenhemel op een lange zomerse avond, Fernando van ABBA. En nog wel meer van dat na 8 uur. Een fruitige van Little Richard, Eddie Grant over zijn Joanna en een Portugese schone straks. En ik duik graag in jouw meest zomerse verhalen ondertussen. Vakantie zonder valies. Jouw favoriete vakantieplek dichtbij op warme vrije dagen als vandaag. Nostalgie.plus of ook, je weet het ondertussen, hè, via WhatsApp 0477 900 800.

on the river. Het zou me niet verwonderen mocht jij vandaag een plek bij het water hebben gezocht. Tot 9 uur sprokkel ik zomerse vakantieverhalen zonder valies. Waar vinden we jou op een warme, vrije dag als vandaag? Op een terras, aan zee of met blote voeten in het gazon zoals Patrick? Heb je een favoriete zomerplek dicht bij huis? Een bos, een ijssalon, een waterplas, groot of klein? Of heb je een bijzonder zomers ritueel? Ik denk aan een tochtje rond de blok en door de barbecue-geurresjes van de buren bijvoorbeeld. Jouw verhaal in mijn brievenbus, nostalgie.plus of 0477 900 800.

Swing Your Daddy, de poppen aan het dansen op verzoek van Jim Gilstrap. Het gaat in ieder geval de goede richting uit bij Roland in Mechelen. Aan onze vakantie zonder valies start wanneer de barbecue van stal komt. Niet omdat ik zo'n chef ben, integendeel, maar de sfeer zit altijd goed. Tuinstoelen buiten, kinderen die langskomen, kleinkinderen met een waterpistool. En ik die dan denk, dit zijn de dagen die ik nooit meer vergeet. Ja, Roland, daar kan geen fotootje tegenop, volgens mij. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Water is het thema in de Good Morning Show deze week. Lusten we wel bij 30 graden. Vanaf donderdag kun je bootjes varen en kijken op Oostende voor Anker. En we zijn benieuwd naar jouw favoriete hits over zeilen, schepen en zee. Heb je een goede suggestie? Geef door via de website of WhatsApp. En we laten ze graag te water op je radio vrijdag bij Tony tussen 7 en 10. En dan nu een zwoele love song.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

Maar dat is lang geleden. Linda de Souza, une fille de tous les pays, een Portugese Française. Veel zomerser wordt het niet, denk ik dan. En toch wel hoor. Dankzij jullie zonnige verhalen. Christina bijvoorbeeld viert graag vakantie tijdens de plaatselijke markt op zaterdag. Ik koop wat aardbeien, bloemen en soms een stukje kaas en daarna een koffietje buiten. Dat is genieten zonder groot plan, Christina. Veel moeilijker hoeft dat echt niet te zijn, hè.

Don't It Make My Brown Eyes Blue. Mooi woordenspel van Crystal Gayle op Nostalgie Plus. Vakantie zonder valies is het thema vandaag. Hoe vier jij een warme vrije dag als deze Pinkstermaandag het liefst? Trek je weg? Heb je een lievelingsplek rond je huis? Of wat eet of drink je het liefst onder de zon? Zelf niet zo'n held bij warm weer, maar die avonden, dat vind ik heerlijk, hè.

0: Ja, op een dag trek je de ultieme kanskaart. I think I love you and the Partridge Family. Meteen nog een suggestie voor het waterthema in onze Good Morning Show misschien na Little Richard.
1: Het beste uit de 60s, 70s.

Babylonia by the rivers of Babylon. En van de rivier naar het zeetje lijkt een logische stap. En dus naar Pieter Jan in Oostende. Hey Anne, ik woon aan zee en ik heb eigenlijk altijd een beetje vakantie. Niks te klagen hier. En ik zie op de foto's, Monica heeft net de was binnengehaald. Heeft zelf vacanciers, zoals het zegt, op bezoek gehad. En geniet nu van een fris pintje bij haar ziet. Santé Monica. En voor jou eentje om op adem te komen misschien. Hè? Dan niet dat Tikaram twist in my sobriety. Oh.

0: onze Alice.
1: Dankjewel voor jullie fijne foto's en de zon in jullie verhalen. Van Leen kreeg ik trouwens ook nog een stukje poëzie dat me weer meenam naar vakanties aan zee met papieren bloemen die je dan verkocht voor schelpengeld, weet ik ook nog. Ik kijk zelf al uit naar morgenochtend, koffie en een ontbijtje op mijn terras. En voor jouw terras nu meteen misschien onze Golden Classics, David Bowie na 9 uur. En op weg daar naartoe een frisse van Supertramp en Mr. Lou Rawls.
2: Do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

0: podcast.
1: Voor we met de aflevering van deze week van start gaan, nog even leuk nieuws. Onze podcastreeks De Iraanse Spion, die we maakten met productiehuis Diplotokis, was dit jaar genomineerd voor de Belfius Persprijs in de categorie Radio en Podcast. En donderdagavond is die prijs ook aan De Iraanse Spion toegekend. Vanwege het hele podcastteam bedankt aan iedereen die al geluisterd heeft. En wie dat nog niet deed, de 3 afleveringen kan je nog steeds horen in Luister, de podcastomgeving in de Nieuwsblad-app. Veel plezier daarmee.
2: Ik zei dat altijd tegen haar, tegen Amir, tegen mijn broer. Er staat altijd politie hier. Om 2 uur 's nachts, als ik met mijn honden buiten ga, zie dat de politie in de buurt altijd is. Er is iets, iemand is iets aan het doen.
3: En er stond een busje dan voor de deur.
2: Er stonden altijd hier in de zijstraat, zo'n Mercedes, Volvo. Altijd 2 personen. En er kwam altijd een auto naast, die gaf een laptop door. En die andere rijdt gewoon door.
4: 5 uur 's morgens kregen wij een briefing. In Wilrijk zit een Iraans koppel op een appartement. En dat is een sleepercel. En die zijn van plan van een aanslag te plegen. Onze opdracht is kijken, klopt er info? Dus dan zoek ik een goede plaats om dat specifieke appartement te observeren. En dat leek een beetje op een Hollywood-scenario.
1: En dan nu tijd voor de stemmen van Assise van deze week.
5: Het Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
6: Hallo, mijn naam is Mark Klefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
7: En ik ben Pieter Huibrechts, journalist bij diezelfde krant.
6: Dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
7: En vandaag hebben we het over de moord op een bakkersvrouw in de Kempen. Bijna 4 jaar later komt er alsnog een verdachte voor Assise. Maar de grote vraag is, heeft hij de moord ook echt gepleegd? Dag Mark.
6: Dag Pieter.
7: Mark, welkom terug in onze vertrouwde podcaststudio hier op de redactie van het Nieuwsblad voor een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assise.
6: Dank u.
7: Het is een zeer drukke week al geweest, ook al is het relatief kalm in Assiseland, maar we hebben de handen vol gehad met een onwaarschijnlijk tragisch verkeersongeval in Braschaat.
6: Triest ongeval.
7: Zware balans ook. 1 inzittende overleden. 2 mensen, waaronder de chauffeur, zwaar gewond afgevoerd. Nog 2 anderen een tijdje in levensgevaar. Het is een verhaal dat, merken we ook op de redactie, heel veel voor beroering zorgt.
6: Ja, en het is een zaak die misschien later ook wel nog aan het bod zal komen in de podcast. Want hoe tragisch het ook is, het zal op een dag misschien ook wel tot een proces leiden.
7: Ja, het zal geen assiseproces worden. Ook al is er iemand gestorven, het zal eerder een zaak voor de politierechtbank worden en voor de verzekeraar. Dus we komen er zeker op terug. Nu, Mark, we gaan het deze week wel over een assiseproces hebben. Maar als ik het goed begrijp, geen assiseproces dat momenteel in de zalen speelt.
6: Nee, want ja, ik moet wel zeggen, momenteel is het toch een beetje windstil in de Vlaamse assisenhoven. Maar vorige week was er wel een andere zaak die onze aandacht vereist.
7: Ja, groot nieuws ook.
6: Groot nieuws ook wel. Het gaat over een dossier waar nog heel veel vragen over zijn. Maar het is een dossier dat wel een stapje dichter bij een proces voor het assisenhof is gebracht. Het gaat over een zaak waar absoluut nog niet alles over bekend is. Een zaak die 3 jaar geleden, 3-4 jaar geleden, voor heel veel beroering en verdriet zorgde in de Kempen, in het dorpje Weggelderzande. Want daar werd 's ochtends in alle vroegte in de plaatselijke bakkerij een lichaam aangetroffen. Een lichaam van een zeer geliefde bakkersvrouw.
7: Okay.
6: En het was al vrij snel duidelijk, het ging hier om een moord, maar tegelijkertijd was het ook meteen een mysterie. Want wie zou die lieve vrouw iets willen aandoen?
8: Wij hoorden om 8 uur van de morgen de ambulances. En wij dachten, dat is hier of daar weer iets gebeurd. Kinderen aan school of zo. Maar toen wij opstonden en de gordijn opentrokken, zagen wij dat het bij ons recht over de deur bij de bakker allemaal rijkswacht stond. En heb ik buiten gelopen en dan bij de mensen die daar stond gevraagd wat er gebeurd was.
7: Mark, we horen hier de stem van een buurtbewoonster bij onze regio-collega's van RTV. Een buurtbewoonster die duidelijk bij een plaatsdelict staat, hè, want als ze de gordijnen opentrekt, vertelt ze, ziet ze de straat vol met politieagenten staan. Misschien moet je kaderen, Mark, waar zijn we en wanneer is dit precies gebeurd?
6: Ja, voor die feiten moeten we terug naar 4 jaar geleden, Pieter. Naar 23 december 2022, de dag voor kerstavond in Wegelderzande. Dat is een deelgemeente bij Van Lille in de Antwerpse Kempen. Mm-hmm. Eigenlijk is dat echt nog een dorp daar. Ik heb eens opgezocht, daar wonen iets meer dan 4000 inwoners. Een plek waar veel mensen elkaar dus ook elkaar kennen. Maar ook de plek dus waar de politie 's ochtends vroeg een toch wel vreselijke ontdekking doet.
7: Ja, je gaf het al een beetje prijs in de inleiding, daarnet van onze podcast. We moeten voor dit verhaal in de buurt van de plaatselijke bakkerij zijn.
6: Ja, de toenmalige bakkerij Marien heet dat. Dat was een pand dat zich letterlijk onder de kerktoren van Wegelderzande bevindt. Ja, knal in het centrum. En die ochtend gaat er een medewerker van die bakkerij, een zekere Patricia, die gaat rond 8 uur 's morgens de winkel van de bakkerij binnen. Ze doet dat elke dag. Het is een vrijdagochtend op dat moment. En normaal gezien moet dan een andere medewerker, Ilse, die moest er eigenlijk al heel actief zijn. Hè.
7: Ja, want die bakkers, die beginnen heel vroeg.
6: Die moest eigenlijk al bezig zijn met de boterkoeken opwarmen, de winkel al open doen vanaf 7 uur. Dus ja, zij moet daar om 7 uur al in die winkel staan. Die collega Patricia komt aan rond 8 uur, maar er is totaal geen beweging.
7: Ja, en er is wel beweging geweest, want het licht brandt, maar ze ziet niemand en ze oordeelt van dat is hier een heel verdachte situatie. Er klopt hier iets niet.
6: Nee, dat is wat die Patricia en ook nog een andere collega die ondertussen ook is gearriveerd ook vinden. Dus zij gaan heel het pand doorzoeken. Ja, wat is daar aan de hand? Waar is Ilse? Want zij moest daar normaal gezien al bezig zijn. Mm-hmm. Ze zien haar niet. Ze gaan kijken in de kelder. En daar doen ze dan plots die ontdekking. Ze treffen daar het lichaam van Ilse aan. En ze beseffen meteen, dit is niet goed. Er is iets heel ernstigs gebeurd. Ilse geeft geen teken van leven meer.
7: Een akelige ontdekking en ze verwittigen meteen de hulpdiensten, neem ik aan.
6: Ja, sowieso. Er komt al snel een ambulance en een mugarts ter plaatse. De politie komt er ook bij. En we hoorden die buurvrouw al zeggen in dat fragment. Ja, in geen tijd stond het onder de kerktoren van Wegelderzande vol met sirenes. Maar het belangrijkste van alles, die getroffen vrouw, die Ilse, voor haar kan hulp eigenlijk niet meer baten. Zij sterft. Meer nog, ze is eigenlijk al dood als de hulpdiensten daar arriveren. En de grote vraag is natuurlijk op dat moment, wat is er met haar gebeurd?
7: Ja, dat is de hamvraag natuurlijk ook die de politie zich stelt, neem ik aan. Je zegt, haar lichaam is in de kelder aangetroffen. Ja, je kan veronderstellen dat zij misschien een ongelukkig geval heeft gemaakt. Ze is van de trap gevallen en dan beneden aan die trap bezweken aan haar verwondingen.
6: Ja, in principe zou dat kunnen. Dat zou een mogelijke piste kunnen zijn. De politie gaat meteen op onderzoek. Ze komen al snel te weten dat die Ilse daar 's ochtends heel vroeg in de bakkerij is aangekomen, rond 6:15.
7: Zoals altijd.
6: Dat was klassiek. Maar het eerste sporenonderzoek maakt ook wel meer duidelijk. Dat er toch echt wel meer aan de hand is dan een ongelukkige valpartij. De recherche van de politiezone Regio Turnhout, die zijn daar massaal in die bakkerij aanwezig. En zoals zij het destijds noemden, zien ze daar verschillende verdachte elementen. Waarop dat ze meteen ook het labo van de federale politie erbij halen, de wetsdokter, omdat ze weten, het is ernstig.
7: Dus de grote middelen worden ingezet, allicht ook een onderzoeksrechter, want er is sprake van een verdacht overlijden.
6: Ja, dat blijkt vooral omdat ze kijken natuurlijk vooral naar het slachtoffer, naar het lichaam. En dat wijst wel duidelijk uit dat die vrouw met geweld om het leven is gekomen. Ik zeg geweld, maar ondertussen zijn we eigenlijk wel te weten gekomen dat het echt wel om zeer veel geweld gaat.
7: Het is bewust om het leven.
6: Daar lijkt het toch op. En de familie van die vrouw is die ochtend zelf natuurlijk ook meteen door slachtofferbejegenaars op de hoogte gebracht van het overlijden. Ze kregen ook meteen ondersteuning aangeboden natuurlijk. Maar op dat moment moest het echte onderzoek voor de politie natuurlijk echt beginnen.
7: Ja, maar op dat ogenblik, Mark, spreken we eigenlijk al van een moordonderzoek.
6: Ja, op dat moment wel. Hè. Dus het parket heeft op dat moment een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. En dan wordt het dossier in handen genomen van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen. En zij staat wel meteen voor een groot raadsel. Want ze weten, er is hier een vrouw vermoord. Een vrouw die al 10 jaar in die bakkerij werkte. Mm-hmm. Maar een verdachte was er op dat moment niet. Er was niemand anders meer in het pand aanwezig. Dus is het één groot mysterie. Wat is er met die vrouw gebeurd?
8: Je moest de deur nog maar open doen of ze wist al wat brood dat je moest hebben. Je moest het niet vragen. Die mevrouw, dat was zo'n lieve en vriendelijke vrouw. Dat hij pakte hem eens van de morgen. Terwijl als je hoorde de naam van de persoon.
7: Maar ik opnieuw een geluidsfragment van onze collega's van RTV. Ja, een aandoenlijk fragment. Hè. Mensen die het slachtoffer kenden, spreken over een hele lieve, vriendelijke vrouw. Hè. Iemand die, als je binnenkomt in de bakkerij, meteen je bestelling uit de rekken haalt, zonder dat je moet zeggen wat je wil. Je zei haar naam al daarnet. Ze heet Ilse. Wat weten we nog meer over haar?
6: Well, haar volledige naam is Ilse Michiels, een vrouw van 54 jaar oud. Inderdaad, zoals je zegt, een zeer geliefde, gekende vrouw daar in de buurt. Ja, iedereen gaat daar naar de bakker in het dorp en iedereen kende haar als de sympathieke, blonde, kortgeknipte bakkersvrouw.
7: Ja, en je zei daar net, ze werkte daar al 10 jaar.
6: Ja, inderdaad. Ze was ook moeder van 2 volwassen zonen. Begin jaren 2000 had ze blijkbaar zelf ook een eigen soort bakkerij, een eigen broodjeszaak, een cateringzaak. Samen met haar man baten ze dat dan uit. Dat was vlakbij het station in Tielen, dat is in Kasterlee, dat is daar in de buurt eigenlijk.
7: Ja. Maar dus de 10 jaar voordien was ze in vast dienstverband bij die bakkerij Marium.
6: Ja, want ze is dan uiteindelijk gescheiden van haar echtgenoot toen, van de vader van haar zonen. En sindsdien is ze dan effectief als winkelbediende aan de slag gegaan bij bakkerzaak Marien in Wechelderzande. Nu, ze bleef wel in Tielen wonen, dat is een dorpje iets verderop. Met de auto is dat een kwartiertje rijden.
7: Ja, en als de lieve bakkersvrouw sterft in het dorp en iedereen kent haar, dan is het hele dorp verslagen natuurlijk. Hè. Zeker omdat we hoorden het daarnet in het fragment, blijkbaar een hele lieve, vriendelijke dame.
6: Ja, en dat viel wel op in die uren en dagen na het overlijden. Dat sloeg echt in als een bom. En over die vrouw, over het slachtoffer, waren er eigenlijk enkel superlatieven te horen. Hè. Een behulpzame, altijd vriendelijke vrouw. Een moeder ook die altijd klaar stond voor haar familie en vrienden. En dus er was echt wel een heel groot gevoel van ongeloof kort na die feiten.
7: Ja, en dan vooral, neem ik aan, bij haar eigen familieleden. Hè. Je sprak over 2 volwassen zonen. Ik neem aan dat de politie die familieleden zo snel als kan verhoort. En dat zij misschien wel een indicatie kunnen geven van wie onze moeder uit het leven wilde.
6: Ja, maar ik weet niet of zij de politie in een bepaalde richting hebben kunnen duwen tijdens het onderzoek. Ik weet wel dat zij een heel pakkende tekst hebben voorgelezen op de begrafenis van Ilse. Dat was een 10 dagen na haar overlijden op 3 januari 2023. Daar was heel veel volk op aanwezig. Ja, heel dorp was dat bij wijze van spreken. En dat was een heel aangrijpende, maar ook serene uitvaartdienst. Hè. Er waren op dat moment ook heel veel teksten voorgelezen, foto's van Ilse getoond. Samen met haar zonen, haar broers, met andere familieleden. En een van die zonen, Lieven, die liet toen ook een tekst voorlezen. Wat hij zelf geschreven had. En hij schreef van, kijk, vrijdagochtend 23 december ben ik wakker gemaakt door de politie en de volgende 5 woorden zal ik nooit meer vergeten. Lieven, je mama is dood. En hij zegt van, kijk, ik kon dat niet begrijpen. Nog altijd niet, want ik had daar de avond voor haar overlijden nog voor ik naar het werk ging, had ik haar nog gesproken.
7: En dus voor zij in bed kroop.
6: Voilà, en hij nam meteen zijn gsm, zegt hij, toen hij dat nieuws hoorde. En hij heeft naar zijn moeder gebeld, maar toen is hij uiteraard gebotst op de voicemail.
7: Ja, heel, heel trieste scène die je net beschrijft, want dat is iemand die zijn mama nooit meer zou horen.
6: Nee, en dat besef kwam blijkbaar ook bij hem op dat moment. En zijn wereld was ingestort, heeft hij dan gezegd. Hij kreeg nooit meer leuke berichten of telefoontjes of de woorden die zijn moeder vaak uitsprak van, lieven, wat wil je nog van de bakkerij? Of ik heb iets lekkers voor je meegenomen. Ja, dat was echt wel hartverscheurd nieuws voor die man.
7: Ja, diep tragisch natuurlijk, Mark. Ja, de vraag blijft, wie wou die vrouw uit het leven? Wie wou die vrouw vermoorden? Heeft die politie dan geen enkel idee bij aanvang?
6: Zoals ik eerder al zei, er waren in de bakkerij wel een aantal zeer verdachte elementen. Hè.
7: Dus wat bedoel je?
6: Blijkbaar zou er de ochtend van de moord zou een deur langs de achterkant van de bakkerij geforceerd zijn. Hè. We hebben daar ook foto's van gezien. Wellicht gebeurde dat al voor het openingsuur. Want langs die toegang komt normaal gezien ook het personeel binnen. Dus Ilse ook.
7: Ja, dus allicht is haar moordenaar dan iemand die wist dat ze, zoals elke ochtend, heel vroeg voor dag en dauw in die bakkerij moest zijn. En die dan het slot heeft geforceerd om eigenlijk langs de achteringang haar te kunnen besluipen.
6: Ja, dat lijkt toch wel een optie. Dat de dader moet geweten hebben dat Ilse Michiels
7: haar tijdsverloop.
6: Ja, dat hij wist dat zij al zo vroeg in de bakkerij aanwezig was. En misschien dan ook kon toeslaan voordat er daar andere getuigen zouden arriveren of iets zouden merken. En dan weer snel terug naar buiten kunnen gaan zonder dat iemand het ziet. Maar Pieter, al vrij snel tijdens het kerstweekend, daags nadien, blijkt dus dat de politie en het gerecht niet hebben stilgezeten. Dat ze in alle luwte wel degelijk een verdachte op het spoor zijn. En het gaat om een ex-paracommando van het leger. Een man van 63 op dat moment. En vooral, hij blijkt de ex-vriend van Ilse Michiels. ook al meteen uren op de rooster gelegd en ook al vrij snel aangehouden op verdenking van moord. Maar wat blijkt, die man in kwestie die schreeuwt heel stellig zijn onschuld uit. Hij zegt, ik heb hier niks mee te maken.
7: Nee, dat is natuurlijk, hè, we hebben al meer dan 200 afleveringen opgenomen. Mark, het is wel vaker zo dat een verdachte aanvankelijk heel stellig zegt van ja, ik heb daar natuurlijk niks mee te maken.
6: Ja, dat is ieders recht in natuurlijk. Ja. Het parket zelf, die, ja, als ze dan communiceren van we hebben een verdachte opgepakt, dan zeggen zij in hun communicatie van ja, we zijn allemaal daags na de feiten. En zij spreken over eventuele betrokkenheid van de verdachte.
7: Toch een beetje slag om
6: beetje
7: de arm.
6: Terughoudendheid. En ook, ze spreken ook van de precieze rol van die verdachte zal nog volop verder moeten onderzocht. Maar bon, die man blijft wel degelijk aangehouden.
7: Dus misschien ja, even kaderen. Er zijn speurders die hem verhoren. Er is een onderzoeksrechter die hem verhoort en die een onderzoeksrechter in Antwerpen die beslist van ja, er zijn hier toch wel aanwijzingen van schuld. Mm-hmm. We gaan hem officieel aanhouden op verdenking van moord.
6: Ja, dat klopt.
7: Oké, Mark, ja, cruciale vraag natuurlijk. Wie is die man? Je zei daarnet van een man van 63, een ex-paracommando ook. Het fascineert natuurlijk.
6: Ja, zijn naam is Serge B. We geven zijn achternaam nog niet voluit in deze podcast. Dat doen we enkel tijdens een assiseproces. En daar is vandaag nog geen formele sprake van.
7: Nee, we zitten nog in de fase voordien.
6: Ja, voilà. En vandaar dus de afkorting. Maar Serge B. die was dus ja, effectief een ex-vriend van het slachtoffer van Ilse. En een man die, ja, vooral ook heel opmerkelijk, hij woonde op het moment van zijn arrestatie ook zelf in Wegelderzanden, heel vlak bij de bakkerij.
7: Iemand uit de buurt, een ex-partner en iemand die dus ook perfect kon weten in theorie hoe laat zijn ex, die al 10 jaar in die bakkerij werkte, elke ochtend moest beginnen.
6: Ja, en het is dus zo, Ilse Michiels en die Serge die waren ja, echt ja, enkele jaren een koppel. Maar een klein jaar voor haar dood zijn die dan uit elkaar gegaan, is die relatie gestrand. En ik herinner me nog dat ik ja, daags na de feiten, dus na de arrestatie van Serge B, heb ik gesproken met ja, dichte vrienden, kennissen van hem.
7: Je hebt toen een soort portret gemaakt in de krant.
6: Ja, we wilden natuurlijk weten wie die man ja. was op dat moment. En die mensen schetsten mij van ja, hij had blijkbaar wel nog steeds een goed contact met de zonen van Ilse.
7: Maar voor alle duidelijkheid, hij is niet de vader van die twee zonen.
6: Nee, maar ze konden eigenlijk weinig slechte woorden over die man kwijt. Ze zeiden van ja, hij en Ilse, dat was ook een prachtig koppel samen. Twee tortelduifjes werden ze genoemd toen ze samen waren. Maar goed, ja, op een gegeven moment is die relatie dan ja, kennelijk toch afgesprongen. Hè.
7: Ja, en zien de speurders een ja, mogelijk motief voor Serge B. om zijn ex dan iets aan te doen?
6: Ja, dat is de grote vraag. Hè. Dus het Openbaar Ministerie spreekt zich daar vandaag niet letterlijk over uit. Ja,
7: er is eigenlijk de voorbije jaren amper communicatie geweest.
6: Heel weinig. Hè. En dat kadert dan zogezegd in het geheim van het onderzoek. Hè. Zo klinkt dat dan formeel. Nu, ik weet wel dus dat ik in die periode dus ook sprak met een goede vriendin van Serge B. En ja, die zat samen met hem in de lokale schietclub in Kasterlee. En die zei me toen van, ja, ik kan echt niet geloven dat Serge Ilse ooit iets zou aandoen. Ze zei me toen van, ja, hij staat hier bekend als een heel plezante man. Iemand waarmee je gewoon veel plezier kan maken. Maar waar je nu van verdacht wordt van een moord, dat kunnen wij totaal niet vatten. Dat spoort niet met de Serge die wij kennen.
7: U spreekt van iemand die in de lokale schietclub van Kasterlee actief was, ex-paracommando. Weet je meer over die man, Mark?
6: Ja, hij ging op zijn 56e op pensioen en voordien maakte hij deel uit van de paras in Tielen. Iemand die,
7: dat is een grote kazerne.
6: Ja, maar iemand die ook blijkbaar doorheen de jaren veel missies deed voor het leger, zoals in Congo, Somalië, Rwanda. Hij was radioman in het leger, ook paracommando dus. Maar ja, zoals ik zei, dus die vrienden vanuit het leger, maar ook in de schietclub waar hij heel actief was, Die konden eigenlijk geen slecht woord over hem kwijt. Zij zeiden mij, ja, Serge is iemand die geen discussies opzoekt of conflicten opzoekt. Dus dat, ja, dat is echt niets voor hem. Zijn beste vrienden zeiden ook, ja, als Serge met iets zit, dan merk je dat aan hem. Maar de laatste weken voor zijn arrestatie hebben zij niets bijzonders aan hem opgemerkt. Sommigen hadden daags voor de feiten ook nog contact met hem.
7: Ja, het is niet dat hij bijvoorbeeld met een posttraumatische stoornis zat door alles wat hij in de oorlog had gezien.
6: Nee, totaal niet. En ja, dus die vrienden begrijpen het niet. Die bleven hem natuurlijk ook steunen, omdat ze gewoon zoiets hadden van ja, wij achten hem daar niet toe in staat. En over het afspringen van de relatie met Ilse, dat is ook wel belangrijk. Hij had erover gesproken met die vrienden. En ja, hij had gezegd van kijk, ja, wij zijn gewoon als vrienden uit elkaar gegaan.
7: Mark, je schetst verdachte en slachtoffer als ja, relatief ja, onbesproken figuren, waar iedereen lovend over is. Die uit elkaar gaan in een ja, vriendschappelijke modus, zeg maar. Nu, het is wel een feit dat die speurders relatief snel voor zijn deur staan en die Serge B. linken aan de moord op zijn ex. Ja, hij was de ex-partner, maar wat hebben ze dan concreet tegen hem?
6: Ja, voor alle duidelijkheid, heel veel concrete details over hoe de moord precies is gebeurd. Ja, die weten we momenteel niet. Die worden ook nog niet bekendgemaakt. Dat zal pas later tijdens het assiseproces echt aan bod komen.
7: Nou, weten we bijvoorbeeld of hij ja, een wapen gebruikt
6: nee,
7: heeft.
6: Volgens hetgeen we nu weten, werden er bij de feiten geen wapens gebruikt. En zou Ilse Michiels dan ja, vooral waarschijnlijk ja, zware slagen hebben geïncasseerd.
7: Dus de verdachte heeft daar opgewacht en heeft hij dan met bruut geweld...
6: Daar lijkt het momenteel
7: op het leven op, maar
6: nogmaals, voor een goed begrip, ja, dat is allemaal wat er ja, tot nu toe bekend is geraakt over de feiten. Het gerecht heeft zich daar nog niet over uitgesproken.
7: Nu, maar het feit dat ze... Ja, relatief snel aan de deur van Serge B. staan, impliceert ook dat de speurders wel van in het begin ervan overtuigd zijn, maar we hebben hier de juiste dader te pakken. Wat heeft het gerecht dan de voorbije jaren aan concrete aanwijzingen nog extra tegen hem kunnen verzamelen?
6: Maar is dat wel veronderstellen dat er inderdaad nog extra aanwijzingen zijn? Want ja, 3-4 jaar later zit die man nog steeds in voorhechtenis.
7: Ja, en misschien moeten we dat toch ook even kaderen. Hè? Zo'n verdachte komt dan elke maand en dan misschien later om de 3 maanden voor de raadkamer, voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Dat zijn onafhankelijke rechters die menen dat er voldoende aanwijzingen van schuld zijn om zo iemand in de gevangenis te houden.
6: Ja, maar we zitten ook in dezelfde fase dat die details of die aanwijzingen dan ook nog tot het geheim van het onderzoek behoren. Dus die worden niet altijd publiekelijk meegedeeld. Maar goed, wat we achteraf weten is dat Ilse Michiels sinds enkele weken een nieuwe partner had. Ja, we weten niet helemaal, maar misschien heeft dat er wel iets mee te maken.
7: Feit is wel dat er in die bakkerij ja, een discussie is geweest die totaal ontspoord is en die met zware geweld beslecht is in het nadeel van de bakkersvrouw.
6: Ja, wat we ook wel weten is dat Serge B. die woonde dus ja, op slechts een paar honderd meter van die bakkerij daar in het centrum van Wegelderzanden. En hij had blijkbaar geen sluitend alibi op
7: dat
6: moment.
7: Ja, dat wou ik net vragen, Mark, want dat is cruciaal. Had hij een alibi op het moment van de feiten? Is er iemand die kan zeggen, hij lag te slapen, hij was aan het werken, hij was onder die gsm-mast?
6: Ja, hij zegt erover van, kijk, ja, ik ben zeer vroeg thuis bij mij thuis vertrokken, maar dat was blijkbaar volgens hem dan niet richting de bakkerij. Alleen was er, ja, zo 's ochtends vroeg niemand die kon bevestigen wanneer hij thuis vertrok, welke richting hij uitging. Hij woonde daar ook alleen. Maar de speuders die schetsen zijn vertrek thuis blijkbaar op het ogenblik van de moord, wat hem ja, dus ook wel ergens een verdachte maakt. Zijn gsm werd ook onder diezelfde mast gevonden van de bakkerij.
7: Ja, dat zijn belastende indicaties, zeg maar, Mark. Maar het is natuurlijk niet zo verwonderlijk als je in de buurt van die bakkerij woont, voilà, dat je onder dezelfde gsm-mast wordt gecapteerd.
6: Dus daar kan je natuurlijk een uitleg aan geven. Hè. En dat is ook wat zijn toenmalige raadslieden onmiddellijk aan de pers verklaarden. Zij zeiden van, kijk, hij schreeuwt zijn onschuld uit. Zij vroegen de raadkamer om hem vrij te laten, net omwille van het feit dat hij heel stellig bij zijn standpunt bleef dat hij niet betrokken was bij de dood van Ilse Michiels. En dit is wat zijn toenmalige advocaat Leila Top daarover destijds verklaarde.
0: Mijn cliënt ontkent inderdaad tot op vandaag dat hij ook maar iets met de feiten te maken heeft. Ik kan natuurlijk niet ingaan op de inhoud van het dossier. Gelet op het feit dat hij overleden is, is dat eigenlijk inderdaad standaard dat daar die kwalificatie wordt opgekleerd. Dat is vrij normaal. Maar ik kan niet ingaan op de inhoud van het dossier. Dat is natuurlijk geen evidente situatie, zeker niet rond deze tijd van het jaar. Het is moeilijk, maar hij zal het door moeten en... Hij beseft dat het geen evidente situatie is. Dat is ook de reden waarom dat hem alle medewerking heeft verleend aan het onderzoek. In de hoop dat de waarheidsvinding uiteraard zo snel mogelijk zal bereikt worden.
7: Mark, je zei het al eerder tijdens deze podcast. Serge B., de ex-paracommando, ontkende meteen na zijn arrestatie met klem van ja, ik heb ja, ook maar iets met die dood van mijn ex Ilse Michiels te maken. Wat natuurlijk zijn recht is. Intussen zijn er raadkamers geweest, Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het onderzoek is ja, intussen afgesloten. We zijn 4 jaar verder. Ja, wat zegt hij vandaag?
6: Ja, hij blijft ja, resoluut bij hetzelfde standpunt. Hè. Hij zit nog steeds in de gevangenis, in voorhechtenis.
7: Dat is ook opmerkelijk.
6: Ja, maar dik tegen zijn zin, denk ik. Want ja, volgens zijn stelling heeft de politie... Ja, de verkeerde verdachte vast, hè, want hij schreef al jaren zijn onschuld uit. En het ziet er naar uit dat de rechters over zijn lot zullen moeten beslissen of hij de waarheid spreekt of niet.
7: Ja, niet alleen ja, professionele rechters, Mark, hè, want we hebben er vorige week over geschreven. Het onderzoek is klaar, het is voor de raadkamer gekomen en de eerste horde richting een assiseproces met een 12-koppige volksjury is genomen. Dus de man zal als beschuldigde meer dan waarschijnlijk volgend jaar terecht staan.
6: Het ziet er echt wel naar uit, hè, dat het tot een assiseproces komt. Inderdaad, sinds vorige week is dat proces wel een beetje in zicht voor de families.
7: Het is de raadkamer in turnout geweest, dacht ik.
6: Ja, dus het gerechtelijk onderzoek dus naar de moord op Ilse Michiels is ja, volledig afgerond. Hè. De raadkamer in turnout heeft het dossier doorgestuurd naar het parquet-generaal in Antwerpen. En dat is nu allemaal met het oog op een doorverwijzing naar het assisenhof.
7: Ja, en En ja, de voorbije jaren hebben ons toch geleerd, Mark, dat het relatief zelden stopt bij het parquet-generaal.
6: Formaliteit.
7: Dat is een formaliteit. Voilà. Ik kan me voorstellen voor die zonen en die andere nabestaanden van de bakkersvrouw, dat dat een opsteker is, dat er dan toch een soort beslissing is genomen. Want zij zitten natuurlijk al 4 jaar in het ongewisse.
6: Ja, dat merkte je echt. Ik heb deze week contact opgenomen met de ouders van Ilse Michiels. En haar vader zei meteen eindelijk, toen er een beslissing was over die doorverwijzing naar Assisen. Hij zegt ook van zijn leven is sinds het verlies van zijn dochter enorm zwaar geworden. Hij zegt, sindsdien kan ik geen plezier meer maken eigenlijk. Zelfs gewoon iets gaan drinken of zo, een terrasje doen, dat is niet meer hetzelfde sinds de dood van Ilse. Ik heb ook haar moeder gesproken en zij is heel voorzichtig in haar reactie. Zij zegt van, kijk, ik wil het eerst allemaal een plaats geven. Zij zegt van, ik ben vooral opgelucht dat er een assiseproces in zicht is, maar ze noemde het ook wel heel pijnlijk dat het allemaal zo lang heeft moeten duren.
7: U spreekt van opluchting, maar ik kan me voorstellen ook wel traumatiserend voor die nabestaanden, dat er zo'n publiek assiseproces komt na al die jaren. Cruciale vraag blijft toch, waarom heeft dat 4 jaar moeten aanslepen?
6: Ja, dat is lang, hè. En het was wel zo dat het dossier was eigenlijk al eerder klaar voor de raadkamer. Maar de verdediging, de advocaat van Serge B., die heeft blijkbaar om bijkomende onderzoeksdaden gevraagd.
7: Ook dat is een wettelijk recht, hè?
6: Zeker. En die zijn dan deels uitgevoerd. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat het dossier maanden vertraging opliep. Voor de nabestaanden van Ilse was dat pijnlijk. Dat zegt ook Jan de Man, de advocaat van haar ouders. Die zegt nu ook van, de zaak moet nu naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Uiteindelijk zal de zaak dan waarschijnlijk naar Assise gaan. Maar het lijkt dus wel te gaan gebeuren allemaal.
7: Ja, je sprak de ouders, zei je daarnet. Hoe reageren de zonen van haar?
6: De zonen zelf heb ik niet gesproken. Wel met hun advocaat, John Maas, bekende Antwerpse strafpleiter. Was ook onder meer de advocaat van de nabestaanden van de vermoorde studenten, Judy van Espen. Hij zegt, het is heel zwaar voor de familie dat het inderdaad zo lang heeft moeten aanslepen. Maar het was ook wel nodig dat het zo lang duurde om alle pistes te onderzoeken. Want je zit hier met een verdachte die vanaf dag 1 tot vandaag alle feiten met klem ontkent. Dan zegt hij van dan is het extra belangrijk om ook echt wel alles te gaan onderzoeken.
7: Ja, anders komt dat bekende woordje tunnelvisie op tafel. Hè?
6: Ja, dus advocaat Maas die zegt van kijk, alles is hier wel degelijk grondig onderzocht en hij juicht dat alleen maar toe, zegt hij. Maar hij benadrukt, het is nu vooral tijd voor het assiseproces om echt tot de kern van de zaak te komen.
7: Ja. Ik kan me voorstellen ook wel voor Serge B., die dan als beschuldigde daar zal terechtstaan, die alles ontkent. Ja, het lijkt een assiseproces, Mark. Ja, alles of niets. Wat we niet zo heel vaak meer zien de laatste maanden. Hè, met iemand die op die beschuldigde bank zit en ontkent. En die dus vol voor de vrijspraak gaat.
6: Ja, en je zei net het woord tunnelvisie. Dat is het gevoel dat heel erg leeft bij de verdediging van Serge B. Bij de advocaat, bij de Brusselse strafpleiter Sven-Marie.
7: Dat is niet meer Leila Top dan?
6: Nee, hij is opgevolgd en hij verdedigt nu Serge B. En hij zei tegenover onze collega's van Gazet van Antwerpen dat er inderdaad het gerechtelijk onderzoek is gevoerd. Maar het spijtige in heel dit verhaal, zegt hij, is dat zijn cliënt moet opboksen tegen de tunnelvisie van de speuders.
7: Hij was meteen de enige verdachte.
6: Maar hij zegt van in hun verhoren zijn de speuters blijkbaar duidelijk geweest door zonder omwegen te stellen dat zijn cliënt de dader was. En volgens meester Marie zijn er alternatieve pistes gewoon veel te weinig onderzocht in dit dossier. En hij zegt van kijk, als je elk tegenargument vakkundig probeert weg te schrijven en elke andere piste wegschuift, dan kom je gewoon in een tunnelvisie terecht. En maar goed, zegt hij, kijk, men is blijkbaar dermate overtuigd van de schuld van mijn cliënt dat alles daarnaast gewoon niet meer interessant was.
7: Nee, je zei daarnet wel van, er is daar een extra onderzoeksdaden gevraagd, net om die tunnelvisie dan te ontkrachten. Die zijn deels uitgevoerd. Ja, er is daar discussie van, is dat vermoeden van onschuld dan wel gerespecteerd? Maar daar kan je dan ook wel over discussiëren.
6: Maar Sven-Marie blijft bij de stelling van, kijk, er is in dit onderzoek gewoon te weinig nuance geweest en de speuders waren alleen maar overtuigd van de schuld van Serge B. Eigenlijk zegt hij, ik noem dat een angstaanjagende gedachte.
7: Een angstaanjagende gedachte. Je merkt wel, Mark, we zitten hier duidelijk met 3 grote kleppers. John Maas, een van de bekendste Antwerpse strafpleiters. Jan de Man.
6: Als je het aantal assisezaken dat zij gepleit hebben optelt, dan kom je
7: Een eind boven de 200 misschien.
6: Dat denk ik
7: Jan
6: wel.
7: De Man zit
6: alleen al boven de 100.
7: Jan de Man is bijna de assisepleiter in Vlaanderen, samen met Johan Plateau intussen, denk ik.
6: Er zijn 3 heel ervaren assisepleiters.
7: Sven-Marie heeft het voorbije jaar ook de ene na de andere assisezaak gepleit. En je voelt dat dat spel dan ook wel begonnen is in de media, ze zijn altijd terughoudend geweest de voorbije jaren, maar nu dat die horde is genomen richting Assise, begint dat steekspel van tunnelvisie versus de enige mogelijke dader.
6: En de andere advocaten van de nabestaanden.

0: Ja, en misschien, dus misschien nog even recapituleren. Je zit met een openbaar ministerie, een parket dat overtuigd is van de schuld van Serge B.
1: Anders gaat hij naar racisme, denk ik.
0: Anders kom je niet voorbij al die hordes met al die onafhankelijke rechters die zeggen van er zijn genoeg aanwijzingen van schuld. Uh-huh. En je zit met een beschuldigde die zegt van dit is tunnelvisie, ik heb het niet gedaan, er zijn geen bewijzen.
1: Ja, dus een heel belangrijke taak voor de volksjury weggelegd om, daar dan een uitspraak over te doen.
0: Ja, dus die laatste hordemark is nu genomen, hè, de raadkamer, dan is er nog de KI. Wanneer gaan we dat assiseproces mogen meemaken?
1: Nog een beetje koffiedik kijken. Je voelt wel dus, ja, dat de familie van Ilse heel erg wil dat zo snel mogelijk komt. Maar dat in 2026 nog zal gebeuren met de agendas van al die strafpleiters, dat lijkt me niet zo waarschijnlijk. Dus ik denk eerlijk gezegd begin 2027.
0: Ja, ik neem aan, Mark, dat we dat assiseproces uiteraard gaan volgen. En dan komen we er uiteraard dan wel op terug in een nieuwe aflevering, gok ik, van De Stemmen van Assise.
1: Sowieso.
0: Rest mij enkel nog, Mark, om u te bedanken om dat hier zo deskundig te komen uiteenzetten. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van De Stemmen van Assise.
1: Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie deze week gebeurde door Pieter Huijbrechts en mezelf, Mark Kliffman. De montage was in handen van Benjamin Hertogs van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Riet Parmentier.